0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelies ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog. En dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

better listen.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
4: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraken over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar tegen de afspraken in schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. En er is onrust in makelaarsland en dat heeft alles te maken met het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. Die maken advertenties een stuk duurder en geeft huiseigenaren binnenkort de optie zelf advertenties te kopen. Nu kan alleen de makelaar dat nog. Daarmee wordt onze rol uitgehold, klagen de makelaars in het FD. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
4: Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. Slecht nieuws voor mensen die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuw cao, maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een sporthal. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het warm. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Een enkele vertraging in het oosten van het land. Dat merk je op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef sta je 5 tot 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het is zomer in Twente.
0: Twente FM in samenwerking.

0: Blue hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 13 juli, het is 9 over 7. Goedemorgen, welkom vandaag op deze dag in 1808. Wou ik zeggen, maar het is 1908. Vrouwen doen voor het eerst mee aan de moderne Olympische Spelen. Gebeurt op deze dag in 1908.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Motorrijder is zondagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Zuid-Esmarkerondweg. En het Lappenpad in Enschede. Door de botsing belandde de motor in de sloot naast de weg. Bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. En de brandweer is zondagmiddag met meerdere voertuigen uitgerukt voor de woningbrand aan de Mandenbrink in Enschede. Omdat de brand snel om zich heen greep, werd extra brandweer opgeroepen. Eén persoon heeft rook ingeademd en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. En een heugelijk feitje, want burgemeester Patrick Wilman heeft zondag de zilveren erepenning van Oldenzaal uitgereikt aan pastoor Bernard Reerling. Dat gebeurde tijdens de eucharistieviering in de Gelders Basiliek. De burgemeester sprak zijn waardering uit voor de inzet van de scheidende pastoor en noemde hem een steun voor mensen binnen en buiten de kerk. Vandaag zonnig. De wind is zwak tot matig. 3 tot 4 Beaufort uit het noord-noordoost. En het wordt zomers, beste mensen. Lekker hoor. 30 graden in Twente vandaag. Welkom dus, Twente wordt wakker. Straks gaan we het hebben over onder andere Breugel. We kijken nog even terug op de autocross. We gaan nog even vooruit kijken op een zeepkistrace. En we hebben meer zaken die ons raken, onder andere Ben.

0: En toen waren ze vertrokken, dankje, van de Pussycat Dolls hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom, het is maandagochtend.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Nou, zullen we daar nog even mee wachten met streeknieuws? Lijkt mij heel handig, want we doen eerst de nieuwsfeiten van weleer. Wat is er gebeurd op deze dag in het verre verleden, toch, lijkt mij?
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is om precies te zijn 13 juli op deze dag. En wat gebeurde er onder andere? Het is 2014. Duitsland wordt voor de vierde keer wereldkampioen voetbal door in de finale Argentinië met 1-0 te verslaan. Het gebeurde op deze dag in 2014. Dan de eerste commerciële frequentie van Nederland wordt met toestemming uitgegeven om zeg maar een nationaal programma te verzorgen. Dat was Radio Noordzee Nationaal. Dat gebeurde op deze dag. In 1992, muziek van Nederlandse bodem werd er gebracht. Dan 1985, het wereldwijde popspektakel Live Aid wordt gehouden in Londen en Philadelphia. En 1977, Somalië verklaart de oorlog aan Ethiopië. Begin van de Ogadenoorlog, 1977. Dan 1970, in Amsterdam wordt begonnen met de bouw van de metro. Staatssecretaris Mike Keizer die slaat op het Rijnspoorplein de eerste paal van de metro. En de eerste metrolijnen die zouden op 14 oktober 1977 worden geopend. Maar 1970, de eerste paal van de metro. Dan Ruth Ellis is de laatste vrouw die in Engeland te dood wordt veroordeeld en naar de strop wordt geleid. 1955 en 1938 op de Veluwe wordt het Krullenmullenmuseum geopend. 1928 bij een mijngasontploffing in de staatsmijn Hendrik in Limburg vallen 13 doden. 1928. En 1908, vrouwen mogen voor het eerst meedoen aan de Olympische Spelen. En 1897, heel lang geleden, Guglielmo Marconi die verkrijgt octrooi op zeg maar, de draadloze telegraaf. Dat is hem inderdaad. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1991. We hebben het over 13 juli. En de binnenkomers als volgt. Love Sick van Gangstar komt binnen op 38. Hey Stupid van Alice Cooper komt binnen. Op 37. Light My Fire van de Doors opnieuw uitgebracht. 34 nieuw binnen. Holiday Madonna komt binnen. Ook opnieuw uitgebracht. Op nummer 33. En Paradise van Timothy is de binnenkomer op een 29. Als ze nieuw binnenkomen, Guns N' Roses. You Could Be Mine. Op nummer 23. Maar er was ook een binnenkomer. Op nummer 24.

Uiteindelijk wordt het nummer 1, staat 21 weken in de lijst. Deze van Bryan Adams, Everything I Do It For You. En die kwam binnen op deze dag in 1991 in de top 40 op nummer 24. Dan de top 3, Gypsy Woman, op 3 van Crystal Waters. Op 2, I Wanna Fix You Up van Call Me Bad. En op 1, komende van 2, More Than Words van Extreme. De nummer 1 van 13 juli 1991.

0: Daddy's Wimps hier op Twente FM. Afgelopen nacht is er een geparkeerde auto uitgebrand aan de Kerkstraat in Glaanderbrug. De brand werd rond 2:15 gemeld. Toen de brand weer aankwam, stond de auto in brand. Vuur snel onder controle, auto is verloren. De oorzaak van de brand is onbekend. En mensen met camerabeelden worden verzocht wat te gaan sturen naar de politie. Het gaat om de autobrand afgelopen nacht in Glaanderbrug. Straks meer streeknieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
12: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
13: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
14: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
13: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
14: De schaduwmakers uit het oosten.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 7:40, eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Dag Daphne.
17: Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. Op beeld is te zien dat een grote steekvlam uit het café komt. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand bij Parijs te blussen. Er is al veel natuur verwoest en het vuur blijft zich verspreiden. Frankrijk gaat gebukt onder de derde hittegolf van dit jaar. En mensen die zich hebben aangemeld voor zwemles moeten geduld hebben. Vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren en zijn de wachtlijsten lang. Blijkt uit een rondgang van RTL.
0: Daphne, dankjewel. Rutger, goedemorgen. Rutger, hallo. Rutger zit achter een andere deur. Nou, dat komt allemaal goed. Op deze maandagochtend, voordat we mooi die kanten gaan draaien. Rutger.
18: Goedemorgen.
0: Morgen.
18: Bij het station van Almelo is gisteravond iemand gestoken. Politie heeft kort daarna twee verdachten opgepakt. Er zou oneenigheid ontstaan zijn over een flesje water, waarna hij gestoken werd. Slachtoffer is in de huisartsenpost behandeld aan zijn verwondingen. Honderden keren per jaar moeten burgemeesters in Twente een ingrijpend besluit nemen. Moet iemand gedwongen opgenomen worden omdat diegene een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving? Alleen aan een Enschede gebeurt dat zo'n 150 keer per jaar. De burgemeester wordt dan bijvoorbeeld gebeld door de psychiater van zorginstelling Mediant of iemand van de GGD. De burgemeester moet officieel goedkeuring geven voor de gedwongen opname omdat diegene dan zijn vrijheid wordt afgenomen. En op diverse plekken in Twente zijn gisteren motorrijders gecontroleerd. In Weerselo reed een motorrijder 132 km per uur, waar 80 is toegestaan. Bestuurder is zijn rijbewijs kwijt. Ook op de A1 werd het rijbewijs van een motorrijder ingevorderd, die ruim 200 km per uur reed. En dan het weer voor Twente. Het wordt de hele week volop zomers met tropische temperaturen. Vandaag en morgen zo'n 30 graden en woensdag zelfs 31 graden.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Nou, het is weinig, het is vakantietijd. Op dit moment wordt er één flitser geconstateerd die aangekondigd is. En dat is in Hengelvelde in Twente op de N347. Aldus flitsmeister.nl.

gasten, wie zijn de onder andere jaren vandaag? We gaan ook naar Sandra Tietoff. Hoe staan we ervoor met betrekking tot Breugel? Ze zijn nog op zoek naar iets. Wat? Dat hoor je straks hier op Twente FM. Nu Sia, dit is...

0: Sia, clap your hands, hier op Twente FM.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep bij de verjaardagslijst, onder andere jaren vandaag Harrison Ford, de acteur. Die wordt volgens mijn telling 86. Henny Stoel wordt 83, gefeliciteerd. Nou, zeg ik verkeerd, 81, hè, moet je niet te gek maken. Oud-journaallezeres, zeg maar. Ivo de Wijs, de cabaretier, wordt ook 81 vandaag. En 80 wordt El Santos, de acteur. Eva Jinek viert haar verjaardag vandaag. Zij wordt 48. En Lamine Yamal, de voetballer, is jaren vandaag. Die wordt 19. Vandaag, gefeliciteerd en een mooie dag. Goed zo, gefeliciteerd. En 88 wordt vandaag Roger McQuinn.

Roger McQueen, jaren van The Birds. We zeggen gefeliciteerd. We draaiden Mr. Tambourine Man. Eentje uit de oude doos, zeg maar. Hier op Twente FM. We gaan het bijna hebben over Breugel. Zit eraan te komen, hoor. Nog een maandje. Lijkt ver weg, maar dat is het zo. Ja.

0: Het is Holy Water, het is Marshmallow en Jelly Roll hier op de Twentse Radio, hier op Twente FM. Even kijken, want even met de rooksignaal aan de gang op deze maandagochtend. Volgende week is de Nijmeegse Vierdaagse. Mocht je nou denken van, hey, dat lijkt me een dingetje. Ik ken nog iemand die hem gaat lopen volgende week, dan laat het even weten. Doe dat via de 120-app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linkicoontje. Laat maar even weten wat we en wie we kunnen bellen volgende week tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dat gaat volgende week gebeuren, ja. Altijd leuk om mensen te bellen onderweg. Even kijken of we Sander het ziet of aan de lijn kunnen krijgen, want brand in de...
1: Goedendag.
0: Nee, nog dan niet. Het gaat zo meteen goed komen, denk ik. Want we gaan het hebben over Breugel straks, want men is op zoek naar mensen voor een schilderij. Wil stil blijven staan, denk ik. Details zometeen hier op Twente FM.

verhuizen. Je bed uit met Rutger van Barneveld. En zwoele zomerse nachten. Straks dan Sandra. Zo even door. Na 8 uur gaan we het hebben over dat schilderij wat er gaat komen. Nu Elok, even Max.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
16: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet even geduld hebben. Vooral in de grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, blijkt uit de rondgang van RTL. Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft dat zo. En tot zover het ANP nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Twee files op de A50 richting Arnhem tussen

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze dag. We hebben het over 13 juli. En vandaag op deze dag, vrouwen mogen voor het eerst meedoen aan de moderne Olympische Spelen. Dat gebeurde deze dag in 1908. Ja.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Afgelopen nacht een explosie aan de Lekstraat in Enschede. Buurtbewoners werden wakker van een harde knal. Toen ze gingen kijken, zagen ze dat de ruit van de woning was gesprongen aan de Lekstraat. Ook was er brandschade ontstaan. Volgens buurtbewoners zou er eerst iemand een voorwerp bij de woning hebben gelegd en dit korte tijd later hebben aangestoken. De politie onderzoekt dat, of dat inderdaad gebeurd is. Het gebeurde vannacht aan de Lekstraat rond 4 uur in Enschede. En afgelopen nacht ook een brand in Galanenbrug aan de Kerkstraat. Daar is een personenauto volledig uitgebrand. Brand werd rond 3:15 ontdekt. Oorzaak van de brand onbekend. Auto is volledig uitgebrand. En de motorrijder is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding op de Zuid-Esmarken Rondweg en het Lappenpad in Enschede. Door de botsing belandde de motor in de sloot. De stuur is overgebracht naar het ziekenhuis. Veel ongeluk ook weer de laatste met motoren. En Patrick Welman, de burgemeester van Oldenzaal, die heeft pastor Bernard Rerink in het zonnetje gezet. Dat gebeurde gisteren tijdens de Eucharistieviering in de Plegelmersbasiliek. Het is namelijk zo dat die pastor Bernard Rerink de erepenning van Oldenzaal heeft gekregen. De burgemeester die sprak zijn waardering uit voor de inzet van de scheidende pastoor en noemde hem een steun voor mensen binnen en buiten de kerk. Nog, als het goed is, naar Sandra Tiet of naar Breugel, naar het schilderij. We gaan nog naar de autocross in Reutem. Hoe is dat geweest afgelopen weekend? We kijken even terug met Theo de Rooij op de toerdag van gisteren. En we gaan ook nog iets doen. Zeepkist race in Oldenzaal. Och, dat

0: De Jacksons en uiteraard ook Michael Jackson en Shake Your Body Down to the Ground hier op Twente FM. Het is 19 over 8 afgelopen weekend. Wat zeg ik, in het geval zaterdag was er de autocross in Reutem. Bianca Kuipers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, hoe is dat verlopen?
1: Ja, prima. Veel publiek, ongeveer 3000 mensen.
0: Zo.
1: Aan publiek. Een zonnige dag, warme dag, stoffige dag. Maar ja, het is prima verlopen.
0: Hé, hey, maar 3000 bezoekers, had je dat van tevoren verwacht?
1: Ja, het is altijd lastig schatten van tevoren. Dus ja, je weet niet zo heel goed waar je op moet rekenen. Dat ligt er natuurlijk ook aan het weer. Maar ja, het is wel een mooi aantal, zeg maar.
0: Ja, waar komen die mensen allemaal vandaan? Is dat de regio of is dat toch echt het hele land? Dat was het NK Motocross, hè? Of autocross?
1: Autocross, ja. Nou ja, sowieso eigenlijk wel uit het hele land. Want ja, de coureur komt niet alleen. Die neemt publiek, ja, het thuispubliek mee. Maar ook monteurs. Ja,
0: al die
1: vriendinnen, ja, zeg maar. Ja, familie.
0: Ja.
1: Die nemen ze mee. Maar er waren ook heel veel mensen uit de buurt. Want er waren, de fietsenstalling was goed vol. Dus ja, die komen niet van verder weg, zeg maar.
0: Nee. Die zijn ook verstandig om met de fiets te komen. Hè?
1: Ja, precies.
0: Ja. Hey, hoe was dat stoffige bende? Of viel het toch mee? Heb je daar water klaarstaan? Want we zijn natuurlijk tegenwoordig heel erg zuinig met water en dat soort dingen. Maar het zal toch even gesproeid moeten worden, neem ik aan, vanwege de stof. Of valt het mee?
1: Ja, we zijn eigenlijk afgelopen week de hele week al bezig geweest met het sproeien van tevoren. Dat de ondergrond toch al wat vochtig is. Maar ondanks dat begon het zaterdag best heel stoffig. En was het eerst even lastig om de stof onder controle te krijgen. En ja, dat is wel belangrijk, ook voor de veiligheid, zeg maar, dat ook de coureurs wel wat zien.
0: Nou, ja.
1: Maar uiteindelijk is dat goed gekomen. En door het goede schuifwerk van de familie, ja, firma Popping, zeg maar, en het watermanagement, is dat uiteindelijk allemaal goed gekomen.
0: Ja, het lijkt allemaal zo simpel om een autocross te organiseren, maar er zit heel wat haken en ogen aan. En natuurlijk ook veiligheidsvoorschriften. Ja. En dat is maar goed ook natuurlijk. Hoeveel auto's hebben er meegedaan, Bianca? Afgezien van jezelf natuurlijk, daar gaan we straks over hebben. Maar hoeveel hebben we er meegedaan? Ongeveer?
1: Ja, rond de 230.
0: Oké. Okay.
1: 220, 230.
0: Dat zijn er heel wat. En daar was jij er dus één van, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe is het met jou vergaan?
1: Nou ja, iets minder goed als gehoopt, zeg maar.
0: Oh.
1: Ja, de eerste serie, ik mocht direct toch het spits afbijten. Dus ik mocht het startschot geven.
0: Ja.
1: Nou ja, bij die eerste start toen kwam die uit de verstelling. Dus ja, dan moet je weer in de verstelling zetten, maar de rest wacht niet. Dus die zijn al weg. Maar uiteindelijk toch nog door alle toestanden op de baan een zesde plek weten te behalen. Dus daar was ik uiteindelijk nog wat tevreden mee. Toen van de tweede serie, strijdend op plek 4-5, ging best wel heel goed. Alleen ja, door een aanrijding, ja, race-incident, zeg maar, brak mij de stuurstang af en die heeft mij de aandrijfas eruit geslagen. Nou ja, zonder aandrijving kom je niet meer verder. Dus daar heb je een uitvalbeurt, dus dan heb je weinig punten. En de laatste serie moest ik nog wel heel goed scoren om überhaupt de finale te halen. Nou ja, toen kwam ik net 5 punten tekort.
0: Okay.
1: Dus ja, die tweede serie, de uitvalbeurt, heeft mij de das omgedaan, zeg maar.
0: Ja. En als er nou stilvalt, moet je dan in het wagen blijven zitten? Of wordt er de race stilgelegd, rode vlag? Hoe gaat zoiets? Want dat heb ik geen idee van.
1: Nou ja, voor mijn situatie, ik kon uitstappen op aanwijzing van de baanofficial, zeg maar. Dat er op het moment dat er geen auto aankwam, moest ik dan uitstappen en dan ja, de baan verlaten als het ware. Maar soms zijn er situaties dat niet mogelijk is. En dan is er een code rood situatie. En dan wordt het stilgelegd. En dan afhankelijk van in welke ronde is er een complete nieuwe herstart. Dus gewoon vanaf het startveld. Of een herstart op de baan, zeg maar. Dus dan word je 1-voor-1 achter elkaar opgesteld. En dan heb je daar op dat punt een herstart op de baan.
0: Oké. Ja, maar veiligheid boven alles, dat gaat dus allemaal goed. Je hoeft niet in de wagen te blijven zitten totdat de race is afgelopen. Dat zie je dus, daar hebben we van de week ook al over gehad. Een bengenrace is natuurlijk heel wat anders. Maar die moeten gewoon echt net zo lang wachten totdat iedereen stilstaat. Dat kan heel lang duren.
1: Ja, nee, dat is bij ons gelukkig niet het geval.
0: Nee, gelukkig maar. Hey, maar wel tevreden, begrijp ik. Mooi weekend gehad, Bianca.
1: Ja, uiteindelijk wel.
0: Uiteindelijk wel.
1: Het was een mooi weekend.
0: Goed zo. Ja. Je bent fanatiek, hoor ik al wel. Je wil bovenaan eindigen. Doe je met meer races mee?
1: Ja, over 2 weken. Maar ik weet nog niet of mijn zus of ik zelf rij is. Staan we weer klaar bij het NK in Lochem.
0: Oké. Nou, fanatieke familie. Hoe heet je zus? Houden we dat even in de gaten. Bianca en?
1: Monique.
0: Nou, goed zo. We blijven het volgen. Hoe dan ook, Autocross Rotterdam, succesvol. Bianca, ik dank je wel. En succes. En graag tot de volgende keer.

0: zijn de titels en de platen in de ochtendshow. Hè? En een track. Ik zeg er niets meer van, maar goed, maakt niet uit. Oh, dus in dit een beetje insights, altijd leuk. Straks gaan we nog naar de Oldenzaal, we gaan naar de Zeepkistrace. En we gaan het ook hebben over de Tour. Met Tourhelden uit deze regio. En vandaag aan bod Theo de Rooij straks. Over de Tour de France van de afgelopen dagen. En natuurlijk van gisteren met winnaar Mathieu van der Poel.
1: Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: 1 minuut over 8:30. Daphne, goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. Op beelden is te zien dat een grote steekvlam uit het café komt. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand bij Parijs te blussen. Er is al veel natuur verwoest en het vuur blijft zich verspreiden. Frankrijk gaat gebukt onder de derde hittegolf van dit jaar. En mensen die zich hebben aangemeld voor zwemles moeten geduld hebben. Vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren en zijn de wachtlijsten lang. Blijkt uit een rondgang van RTL.
4: Daphne, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij het station van Almelo is gisteravond iemand gestoken. Politie heeft kort daarna twee verdachten opgepakt. Er zou oneenigheid ontstaan zijn over een flesje water waarna hij gestoken werd. Slachtoffer is in de huisartsenpost behandeld aan zijn verwondingen. Honderden keren per jaar moeten burgemeesters in Twente een ingrijpend besluit nemen. Moet iemand gedwongen opgenomen worden omdat diegene een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving? Alleen dan in Enschede gebeurt dat zo'n 150 keer per jaar. De burgemeester wordt dan bijvoorbeeld gebeld door de psychiater van zorginstelling Mediant of iemand van de GGD. De burgemeester moet officieel goedkeuring geven voor de gedwongen opname omdat diegene dan zijn vrijheid wordt afgenomen. En op diverse plekken in Twente zijn gisteren motorrijders gecontroleerd. In Weerselo reed een motorrijder 132 km per uur, waar 80 is toegestaan. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt. Ook op de A1 werd het rijbewijs van een motorrijder ingevorderd, die ruim 200 km per uur reed. En dan het weer voor Twente. Het wordt de hele week volop zomers met tropische temperaturen. Vandaag en morgen zo'n 30 graden en woensdag zelfs 31 graden.
4: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de A1 richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer wordt er gemeld op dit moment. En voor de rest valt het allemaal mee, want het is namelijk vakantietijd. Dus ruim baan. Een controlepost wordt er gemeld op dit moment op de N36 in Almelo. Maar je weet het, ook op andere plekken staan ze de flits te controleren. Houd in de gaten, aldus flitsmeister.nl. Straks gaan wij kijken of we mee gaan doen met de zeepkistrace in Oldenzaal.

0: Het is Fons Fleuring en Fons is erg populair. En hij geeft een feestje hier op Twente FM. Straks weer 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Mocht je nog een leuke plaat willen horen, straks na 9 uur, laat het even weten via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven zijn de linker icoontje. Gijs Kamphuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van de Junior Kamer. Ja, er gaat wel wat gebeuren. Altijd in voor wat gekkigheid in onze zaal, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, nee, als juniorkamer willen we eigenlijk elke 3 jaar een nieuw evenement organiseren. En we hadden juist de talentenserie in de lucht op het Hulsbeek, ja. Op het deel toppendansen. En dat gaan we nu aanpassen naar een stripkistenrace.
0: Oké. Dat toppendansen was ook altijd één groot feest, zeg ik. Want, ja. Maar er hadden aardig wat voeten in de aarde, hè? Je moest het hele stellage bouwen en al die zaken meer.
1: Ja, dat is nu iets minder werk, gelukkig. Ja. Maar ja. Nog steeds wel aandacht wat onderdelen, zeg maar. Dus je bouwt eerst de schans, zeg maar. En dat is dan wel een klein schansje waar het karretje van afgaat. Maar je hebt op het parcours natuurlijk de nodige hindernissen. Dus ook hier zit wel weer wat werk in.
0: Ja, het is een zeepkistrace in Oldenzaal. Hoe hoog is de schans? Weet je dat? Ik weet namelijk uit ervaring dat het kan aardig hard gaan, dat zeepkisten.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, kijk, hier hoeft de schans natuurlijk niet zo heel hoog te zijn. Maar we gaan van de Karl Heupinklaan af. En die gaat natuurlijk ook al redelijk snel naar beneden. Dus het is een schans van 1,5 meter hoog ongeveer. Dus dat gaat wel.
0: Oké, ja, dat is. Dat is goed om over na te denken. Ik heb al rare dingen gezien. Want je kunt echt als een speer gaan met zo'n zeepkist. Hoe gaat het met de deelnemers? Heb je nog een beetje. Ja, joh, je hebt wel getest. Begrijp ik.
1: Ja. Ja, op een gegeven moment haal je wel zo'n beetje een 35, 40 kilometer per uur. Dat ga je wel halen, denk ik.
0: Ja, zeker. Nou, en of. Ja. Ja. Hey, waar komen de zeepkisten vandaan? Wat is de bedoeling?
1: Ze komen eigenlijk overal vandaan. Een beetje her en der. Meestal zit wel in Oldenzaal waar ze vandaan komen. Wat carnavalsverenigingen die meedoen. Ook wel dit nabije omgeving. Weerslo, Pers Cup doet bijvoorbeeld mee. En ook nog wel wat verder in het land. Iemand uit Aalten. Dus we hebben mooi wat deelnemers. We hadden gehoopt op iets meer. Maar op zich komen we hier ook wel mee rond. En we doen gewoon dat alle deelnemers een tweede keer mogen.
0: Oké.
1: Maar... snelste tweet van de twee die telt.
0: Ja, maar zijn er nog meer zijn er nog mensen die mee mogen doen? Laat ik het dan zo zeggen.
1: Absoluut. Als mensen zich nog aan willen melden, dan kan dat altijd.
0: Oké, en hoe gebeurt dat?
1: Dat kan via de website. tltz-oldenzaal.nl.
0: TLTZ, beste mensen. En moet die nog ergens aan voldoen, die zeepkist? Want alle veiligheid boven alles natuurlijk.
1: Ja, je moet zeker. Je moet een integraal helm dragen, uiteraard. En een zeepkist moet aan wat vereisten voldoen. En daar hebben we gewoon heel reglement van op de website staan.
0: Ja, moet kunnen remmen, hè?
1: Ja, hij moet wel iets kunnen remmen. Dat is wel prettig.
0: Ja, oké. Wanneer vindt het plaats? Wanneer kunnen we komen kijken?
1: Aanstaande zaterdag, 18 juli. En vanaf 1 uur start het evenement.
0: En het is op de?
1: Karl Heupinklaan in Oldenzaal.
0: Goed zo. En jij bent de scheidsrechter, Gijs.
1: Nee, ik ben niet de scheidsrechter. Ik ben een beetje manetje van alles. We hebben Johan Flemmings weer zover gekregen.
0: Oh, weet je dat? Ja? Ja? Oh, wat te gek. Wat leuk. Nou, zeker. Veel succes, Gijs Kamphuis. Zeepkistrace in Oldenzaal. Hoi. Yes, you do. Come on, baby.

0: Superheroes. Nou, dat is misschien toch wel even een dingetje die we door kunnen trekken naar het volgende item, uiteraard. Want we doen de hele week al een beetje met oude tourhelden uit deze regio de tour bespreken. Theo de Rooij, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Ja, gisteren wat een etappe weer in de tour, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Zo zie je ze niet zo heel vaak, hoor. Die komen niet elk jaar voor in de Tour.
0: Nee.
1: Ongelooflijk, wat een spektakel.
0: Ja, het was smullen door het Centraal Massief. Mathieu die wint. Heel veel mensen denken, nou ja, dat hadden we dan verwacht. Maar zo vanzelfsprekend is het allemaal natuurlijk niet, hè?
1: Nee, het is heel erg bizar om op zo'n dagen een toprenner te zien die eigenlijk van zo'n etappe van de wielersport een soort computerspelletje maakt.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Als je achter je computer zit, dan hoop je dat je het spelletje zo kunt uitspelen. Maar dat lukt bijna nooit. Maar dan lukt het hem dus gewoon in een etappe in de Tour de France.
0: Ja, dat is ongelooflijk, ja. Hè? Ja, ja. Ja. Ik weet niet of je de hele etappe hebt gezien, maar het was natuurlijk weer zwaar. Ja. Ik heb hem wel gezien. Ik denk, even genieten de zondagmiddag. Het was natuurlijk ook warm in Twente, maar als je dat daar ziet, dan brandt de zon op je huid, zeg maar.
1: Ja, het is ook een beeld wat we deze hele Tour al zien. Hè? Je zit de tweede of de derde dag, en de derde dag zit je naar de Tour te kijken. En dan denk je bij jezelf, maar dit is een beeld wat we normaal in de laatste week van de Tour zien, de laatste bergetappes. Dan is het peloton gesloopt en dan lossen die renners overal en ze rijden overal en nergens. Moeten vechten om op tijd binnen te komen. Eerst die Tour is pas 2-3 dagen oud. En dat beeld zag je gisteren ook weer. Ja, die gasten die moeten verschrikkelijk afzien. Dat is,
0: ja.
1: Nou ja, ze hebben één voordeel, hoe rapper ze rijden, hoe meer koeling ze hebben.
0: Nee, maar dat is wel zo, hè. De koeling is anders dan bijvoorbeeld met voetbal of met tennis. Hè. Wimbledon gaan maar op het veld staan. Dat is op een andere manier, hè?
1: Nee, Vierdaagse van Nijmegen of wat statische sportbeweging kun je natuurlijk niet vergelijken met wielrennen. Dan heb je toch altijd wel die koeling. En daardoor kunnen ze het natuurlijk ook volhouden. Maar de omstandigheden zijn natuurlijk verschrikkelijk. En zeker in het Centraal Massief. De wegen die zagen er nog wel redelijk goed uit. Maar soms is het asfalt gesmolten. Ja, dan word je eigenlijk gebakken aan de onderkant en geroosterd aan de bovenkant.
0: Ja, ga er maar aan staan. Nou, en of, zeg, ja. Dan ben je jaren ook ploegleider geweest van de Rabobank. Stel, je was nu in die Tour gezeten met deze hitte. Was je naar Predom heen gegaan? Kunnen we even wat anders? Want ik vraag me af, wat wil je anders? Je kunt moeilijk een etappe aflassen, ik noem maar wat.
1: Ik zou dan niet zo snel naar de organisatie naartoe gelopen. Omdat ik heb zelf al tientallen jaren hebben moeten omgaan met deze omstandigheden. En ja, de mogelijkheden om renners te voorzien van ijs en drinken en bidonnen en noem maar op, die zijn aanzienlijk verruimd. Ze mogen overal onderweg van alles aanpakken. Er worden grote hoeveelheden ijs ingeslagen voor in de auto's. Ik denk dat er een aantal renners klaagt en een aantal ploegleiders, maar ik denk ook wel dat er een aantal renners gewoon en ploegleiders omgaan met de situatie. En het is zoals het is.
0: Hebben we te veel over in de media? Want we beginnen er altijd over. Als ik dan zeg maar de beelden zie vanuit de Tour, dan heeft niemand het daarover. Ja, af en toe heeft het er niemand over. En de rest geniet. Hebben het wel zwaar. Maar ja, dat is sport natuurlijk.
1: Ja, Wim, het is natuurlijk ook een periode waarin er niet zoveel nieuws is. En dit soort sportevenementen, ook zoals het WK voetbal. Elke overtreding en elke arbitrale beslissing levert wereldnieuws op.
0: Ja,
1: dat is
0: klopt.
1: In de Tour natuurlijk ook zo. Hè? Dus, en ondertussen fietsen we gewoon verder.
0: Ja.
1: En gisteren is de etappe dan 30 kilometer ingekort. Maar dat had geen invloed op het spektakel. Dus ja, ik heb ook nog niet... Eigenlijk in mijn herinnering ongelukken als gevolg van hittebroertes of zonnesteken. Ja, in mijn beleving is Tom Simpson de laatste geweest.
0: Ja.
1: De eerste en de laatste.
0: En dat was ook nog misschien met wat anders. Hoe dan ook, vandaag een rustdag.
1: Nee, dat was een hittebroerte en uitdroging.
0: Okay,
1: in die tijd mochten we zelfs. In die tijd mochten we zelfs niet eens drinken. Dus dat werd gewoon.
0: Okay.
1: Je werd gewoon het drinken ontzegd in dit soort omstandigheden. Dus
0: wat
1: dat
0: effect.
1: Was in die tijd.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Ja,
0: vandaag een rustdag. Kijken sommige renners ook altijd bijzonder tegenaan. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Als zijn de ploegleider toen de tijd. En ook als wielrenner natuurlijk. De een is er wel blij mee, de ander niet.
1: Ja, ik had wel eens een meningsverschil met Post over de rustdag. Ik had tijdens de rust altijd zin om de hele dag in mijn bed te blijven liggen. En, geen prikkels en geen... Niet zo'n slenterrondje op de fiets. Daar word je eigenlijk nog lamlendiger van. Laat mij maar lekker in mijn nest liggen. Ja, zo denkt iedereen er een beetje verschillend over. Maar ik denk in dit geval dat de rustdag wel als vergroepen komt. Want de reserves van de renners die moeten wel worden aangevuld. En dan zitten er toch wel verschillende op het tandvlees. En dan is zo'n rustdag wel een welkome afwisseling. Plus dat je dan ook wel een klein beetje het geluk moet hebben dat je een goed hotel treft. Want dat wil natuurlijk ook nog wel eens verschillen.
0: Ja.
1: Als je in een kot zit op een industrieterrein, dan kom je niet echt tot rust.
0: Nee, zo'n Formule 1 hotelletje of weet ik voor wat.
1: Dat is dan een tweesterretje dan. Voor
0: nou, ik heb wel eens hotelletjes gezien en denk van nou. Maar goed, jij weet er meer van. Ja, dat blijkt wel. Eigen matrassen ja, toch tegenwoordig?
1: Ze hebben eigen matrassen, eigen koks, eigen foodtrucks, maaltijden, ja, noem maar op. Dus airco's worden op kamers gezet. Maar ik denk dat nu op dit moment alle hotelkamers in Frankrijk wel beschikken over een airco. Hoor.
0: Ja, dat mag je toch hopen, zeker weten.
1: Ja.
0: Theodor, ik dank je wel. En over de Tour 2026 en wie weet bellen we elkaar nog even komende periode. Ga je nog verrassingen zien of verwacht je nog iets?
1: Ja, daar lijkt het niet op. Hè. Het lijkt wel een beetje gespeeld voor het algemeen klassement. Lijkt, maar er kunnen onverwachte dingen gebeuren. En die renners die worden toch wel aan zeer zware omstandigheden blootgesteld. Je weet nooit wat dat doet hè, met Pogacar of met andere renners. Ja, de Tour is pas verreden als we op de Champs-Élysées zijn. Maar daar kan nog van alles gebeuren. En Vingegaard gaat zich er zeker niet bij neerleggen bij die heerschappij van Pogacar.
0: Dat lijkt mij ook. Ik dank je wel, Theo de Rooij. En tot volgende.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
13: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
14: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
15: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
16: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Een claimstichting eist een €500 miljoen van koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens de stichting gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Ook zou het bedrijf mensen niet goed waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruise control zou zijn blijven hangen. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer gebruiken uit sloten. En door de te lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van de iconische dino-film Jurassic Park. Daarin speelde hij de rol van Dr. Alan Grant. Eerder dit jaar werd Sam Neill na een succesvolle behandeling kankervrij verklaard. Zijn dood komt daarom onverwacht. Sam Neill was 78 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft dat zo. En tot zover het ANP Nieuws.
18: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Twee vertragingen op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef doe je er 10 minuten langer over. En ook 10 minuten extra op de A50 richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
19: Het is zomer in Twente.

0: Beste mensen, lekker spullen. Zes op een rij.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Zes platen zonder praten, plek nummer 6 in de vrijlaag.

en 6 op rij met de vlam in de pijp. Wat ook een Cliff Richard, wat een Phil Collins, Simply Red, David Bowie en Snap. Volgende ronde van 6 op rij is morgen vroeg, even na 9 uur. Hoe gekker, hoe beter. Laat het ons even weten wat we kunnen draaien in 6 op een rij. Van alles en nog wat, welkom. Hoe ver kun je gaan dan, hè? Dat is ook wel een ding. Nou ja, bij mij kun je heel ver. Dus ik laat me graag verrassen op twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. Straks een streeknieuws en we gaan ook nog naar het Repair Café.

0: Nee, dat was een woning aan de Lekstraat in Enschede. Buurtbewoners werden wakker van de harde knal. Toen ze gingen kijken, zagen ze een ruit van de woning gesprongen. En er was ook brandschade. Buurtbewoners zouden ook eerst iemand hebben zien weglopen voordat er een explosie was. Hoe dan ook, de politie onderzoekt de zaak en kijkt wat er gebeurd is. En verzoekt mensen met beelden te komen. Mocht je die hebben, dan laat het de politie even weten. Check het hele verhaal trouwens op 120.nl. Straks gaan we naar Wesley, naar het 250ste café, Repair Café, gezellig. En we gaan ook nog naar FIFA España, naar niemand minder dan Ben Keizers. En de streeknieuws komt er ook aan.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 3:30, eerste hoogtepunt uit de nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Artsen zien steeds meer jongeren met gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al net zoveel ernstige gevallen gemeld als in heel 2024 en 2025, meldt RTL. 1 op de 5 houdt blijvende klachten over aan vapen. De populaire koop nu betaal later dienst Klarna heeft een massaclaim aan de broek. Een consumentenclub eist €500 miljoen. Ze zeggen dat Klarna leningen aanbiedt en zich daarbij niet aan de regels houdt. En een ravage bij een pompstation langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Daar is vannacht een auto de tankshop binnengereden. Er is veel schade, maar niemand raakte gewond.
0: Dankjewel, Daphne. Rutger, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij het station van Almelo is gisteravond iemand gestoken. Politie heeft kort daarna 2 verdachten opgepakt. Er zou oneenigheid ontstaan zijn over een flesje water waarna hij gestoken werd. Slachtoffer is in de huisartsenpost behandeld aan zijn verwondingen. Honderden keren per jaar moeten burgemeesters in Twente een ingrijpend besluit nemen. Moet iemand gedwongen opgenomen worden omdat diegene een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving? Alleen dan in Enschede gebeurt dat zo'n 150 keer per jaar. De burgemeester wordt dan bijvoorbeeld gebeld door de psychiater van zorginstelling Mediant of iemand van de GGD. De burgemeester moet officieel goedkeuring geven voor de gedwongen opname omdat diegene dan zijn vrijheid wordt afgenomen. En op diverse plekken in Twente zijn gisteren motorrijders gecontroleerd. In Weerselo reed een motorrijder 132 km per uur, waar 80 is toegestaan. Bestuurder is zijn rijbewijs kwijt. Ook op de A1 werd het rijbewijs van een motorrijder ingevorderd, die ruim 200 km per uur reed. En dan het weer voor Twente. Het wordt de hele week volop zomers met tropische temperaturen. Vandaag en morgen zo'n 30 graden en woensdag zelfs 31 graden.
0: Zo. Rutger, dankjewel. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven. Ook de Duitse grens. De Lutte staat er niet. De Lutte, de Duitse grens. Nou ja, oké. Hoe dan ook, goede reis. Een controlepost wordt gemeld. Eentje in dit geval door flitsmeister.nl. Dat is op de N36 bij Almelo in beide richtingen.

0: zoals beloofd, zeggen we dan, tot aan 30 graden. Dus dat is goed te doen, lijkt me zo. Genieten, zeg ik dan maar weer. En we gaan ook binnenkort genieten van het 250ste Repair Café. Dat gaat plaatsvinden in Los op de Fundament. Wesley, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is populair, dat Repair Café. Hoeveel apparaten zijn er al gemaakt?
1: Nou, we zijn bijna bij de 250ste.
0: Ja, maar hoeveel...
1: Ja,
0: hoeveel
1: we zijn, anderhalf jaar geleden zijn de heren begonnen. Een paar mannen uit het dorp of Dinkel die dachten van... Nou, dat is wel hartstikke mooi, we willen ook wat. We zijn handig, we willen wat, er is plek in Treffus. Dus ja, zo is dat ontstaan.
0: Ja, dat is altijd mooi om te zien dat er gewoon ook materialen weer hergebruikt kunnen worden. Ik ben ook altijd van bewaren, zeker. Dat is een beetje een nadeel. Ja. Hè? Hele zolders vol en dat soort dingen. Dingen toch
1: dat
0: kapot.
1: Dat herken ik wel, ja.
0: Ja. Ja, dat heeft iedereen wel eens. Hè, van, je weet nooit waar je het ooit als ik het voor nodig heb. Maar er zijn ook heel veel bruikbare dingen die je dus, zeg maar... nou ja, opnieuw kunt laten maken dus door de hobbyisten.
1: Ja, exact, exact. Nou ja, ik ken het vanuit vroeger van mijn ouders. Toen was er nog niet zo'n weggooicultuur als nu. Dan waren apparaten duur en waren de middelen schaars. En had je een mannetje. En die kwam dan langs om de koelkast te maken. Of weet ik veel, de radio of de tv was kapot. En dan liet je dat maken. Maar dat was ook omdat die spullen natuurlijk 25 jaar meegingen zo'n beetje. En nu de welvaart is gestegen. En dan is er meer... producten die gewoon weggegooid kunnen worden. Ja, ja. Alleen...
0: Jij denkt ook al zo. Ja, ik ook wel eens soms zo. Ik denk, de fabrikanten spelen erop in. Maximale levensduur 5 jaar. En dan kan het weg. Terwijl zo'n apparaat vroeger, zeg maar... net zoals een bankstel het hele leven meeging. Ik noem maar wat.
1: Nee, exact, exact. En de heren die zijn daar heel handig in. Want laatst was er een dame met een televisie. En dan hadden ze vanuit China een of andere printplaat besteld. Nou, en dan doet hij het weer.
0: Ja,
1: en
0: voor
1: mensen met een kleine beurs is het handig. Het is goed voor het hergebruik van materialen. En ook omdat we in een tijd zitten waarin de middelen ook weer schaars gaan worden natuurlijk.
0: Ja, ja. Gooi maar weg, maatschappij. Maar goed, doe maar. Ja. Dat is een andere zaak. De 250ste reparatie... komt eraan of is hij al gedaan?
1: Daar zijn we nu. Ja, één deze dagen zal er iemand komen die het 250ste apparaat gaat ophalen. En dat, wij dachten van, we willen natuurlijk zoveel mogelijk bekendheid. De heren zijn heel creatief, niet alleen met de handjes, maar ook met het bekendmaken. Dus die dachten van, laten we zoiets doen. Ludieks iets voor het dorp. Plus lokale ondernemer doet mee om te helpen met sponsoring voor een boodschappenpakket. En dan, als jij de gelukkigste 250ste bent, dan krijg je ook nog een mooi boodschappenpakket erbij.
0: Oké, waar kunnen we ons melden?
1: Op vrijdagochtend in Overdinkel in het Repair Café.
0: Oké.
1: Nabij het trefhuis. Ja.
0: Goed zo. En hoe laat begint het?
1: Even kijken, van 9:30 tot 12:00 is altijd inleven.
0: Oké, dat wordt met de slaapzak voor de deur liggen, Rivli. Met je koffiezetapparaat.
1: Lijkt me een goed idee.
0: Ja, een oude scheerapparaat en dat soort toestanden. Nou, we gaan het meemaken. Ja. Ik ben benieuwd wie die 250ste is. Wesley, ik dank je wel en succes.
1: Helemaal goed, dank je wel.

Het is zomer, het is Homewrecker hier op Twente FM. 9:45 geweest op de Twente Radio. Afgelopen nacht een explosie in Enschede. Ja, er is iets gaan knallen bij een raam. Check het hele verhaal op 120.nl. Veel dingen gebeuren afgelopen nacht. Ook een brand in Glanenbrug. Gisteren wat ongevallen. Het is weer een beetje onrustig, zoals het heet. Hè? Ja. Check het allemaal op 120.nl. Straks gaan we nog naar Ben Keizers. Die is bijna op de plek waar hij wezen moet. Orba, dwarsdoorsleven.nl. Maar nu gaan we met Ton van der Aanen naar 13 juli 1979. Het gaat over maandag, want I Don't Like Mondays verschijnt op deze dag, 13 juli 1979, van de Boomtown Rats. Het liedje gaat over het 16-jarige Amerikaanse meisje Brenna Spencer. Ze schiet op maandag 29 januari 1979... de directeur en de conciërge van de Cleveland Elementary School in San Carlos dood. 9 leerlingen raakten daarbij gewond. Als haar wordt gevraagd waarom zij dat deed, antwoordt zij: ik hou nu eenmaal niet van de maandag. Dit zorgt tenminste voor afwisseling. Hoe gek kun je zijn, hè? Brenna Spencer wordt tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld. En vanaf 28 juli 1979 staat I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats 4 weken lang bovenaan de eerste plaats. Op de eerste plaats in de Britse hitparade. In Nederland blijft de single op nummer 2 steken. Op deze dag uitgebracht, 13 juli 1979.

0: Het verhaal van The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Dat had alles uit te staan met een dame die een leraar was, een directeur van een school, een conciërge neerschoot, omdat ze niet van maandag hield. Het is eigenlijk een luguber verhaal. Ook van deze toch wel klassieker. Maar goed, het heeft een dubbele bodem, deze van de Boomtown Rats. Op deze dag kwam die plaat uit in 1979, 13 juli. En we gaan richting Spanje. Ben Keizers, goedemorgen.
1: Wim, goedemorgen. Vanuit het plaatsje Cullera, ergens tussen Valencia en Denia.
0: Oké, okay, daar heb je alweer een eindje gelopen, moet ik zeggen.
1: Toen wij de vorige keer waren, moest ik nog Valencia inlopen. En wij zijn zaterdag Valencia ingekomen. Ja, Valencia, prachtig. Maar ja, ik ken die stad. Het is gewoon een prachtige stad. Dan loop je door dat Turia-park. En bij die moderne gebouwen van Calatrava, daar hebben we ons hotelletje. En dat is echt prachtig. En dan gisteren hebben wij een prachtige wandeling gelopen. Ja, een soort duinlandschap. Maar ook wel veel van die complexen. Zal ik maar zeggen, en nu bij Cullera, ja, dat is, op een heuvel ligt dat. En dan gaan wij daarna door naar richting het plaatsje Tabernas. En nou ja, zo vermaken we ons.
0: Ja, dat,
1: vandaag is mijn 100ste etappe.
0: De 100ste etappe, Ben. Iedere keer weer. Ik vind het fantastisch allemaal. Af en toe, dat stuur ik een foto van afgelopen week dan ook over Valencia. Ja. Het ziet er ook allemaal prachtig uit. Dat de belevenis, joh. Ja. Maar hij moet toch wel met een bepaald gevoel lopen nu die laatste dagen, lijkt
1: me. Ja, dat is ook wel. Ik merk ook wel aan mezelf dat het gevoel en het besef dat ik dat wat ik doe en dat ik aan het einde ben, dat gevoel heel sterk wordt. En nou, ik ben ook benieuwd dat als ik straks aankom in Orba, hoe dat gevoel dan voor mij zal zijn. Ja. Dus ik voel gewoon wel dat er iets speciaals is. Ja, dat heb ik wel.
0: Nou,
1: ja,
0: dat kun je zeker stellen, Ben. Je bent het gevoel dat je dan in een zwart gat valt, wil even niks te doen hebt.
1: Ja. Nou ja, goed, dat is eventjes. Iemand die heeft me wel gezegd van dat lege gevoel, dat ga je wel even krijgen.
0: Ja.
1: En misschien is dat ook, dan zal ik dat ook zeker. Dat zal ik dan ook zeker krijgen.
0: Maar goed, laten we nog even genieten van het hele gebeuren.
1: Ik geniet nog elke dag. En het is een feest om hier nog te mogen lopen. Het is wel warm, moet ik zeggen. Vandaag is het. Morgen is het benauwd een beetje. Dus het zweet komt goed los. Maar goed, meer dan 1,5 liter water op vanmorgen.
0: Zo.
1: Als je het vocht maar goed inneemt, dan wat kan je gebeuren?
0: Nou, je kunt er zo over denken, gelukkig maar.
1: En doorlopen.
0: Ja, heel goed.
1: Met
0: de overnachting geweest en met het voedsel de afgelopen dagen vind ik altijd wel interessant.
1: Ja, nou, we hebben dus gisteren liepen wij dus dat Albufeira, dat ken je misschien vanuit de Algarve, maar Albufeira is hier ook een park onder Valencia, een natuurpark, en daar zijn die rijstvelden. En dan heb je het plaatsje El Palmar, en dat is zeg maar de paella-hoofdstad van Spanje. Dus wat wij hebben gedaan, is natuurlijk zijn wij daar aan zo'n irrigatiekanaal gaan zitten met een blik over die rijstvelden. En daar allemaal paella-restaurantjes. Ja, er zijn meer garageboxen waar paella gemaakt wordt. En daar hebben we paella gegeten.
0: Ah, oké.
1: Ja. Onvoorstelbaar lekker. Ja, dus daar hebben we echt van genoten. Ja, daar zit je gewoon 1,5 uur. Want ja, het duurt heel lang voordat die paella klaar is. Maar het is gewoon genieten als je daar mag zijn. Je bent niet de enige. Ik bedoel, er zijn heel veel. Het staat er heel erg bekend om. Ilja Gort heeft ooit eens een programma gemaakt. En dan was hij ook bij die paella-boer. En volgens mij heeft dat heel veel Nederlanders die kant op getrokken.
0: Oké, ja, dat werkt dus op die manier wel uiteraard.
1: Het is echt een aanrader om, als je een keer naar Valencia gaat, ga ook eens naar Albufeira. Zoek een plaatsje El Palmar op. En dat zijn allemaal die hele kleine restaurantjes. En ze verkopen maar één ding, paella.
0: Nou, duidelijk verhaal. Dan is daar geen andere keus. Maar dan hebben we daar ook geen discussie over de kaart. Hè? Dat is ook wel heel makkelijk, moet ik zeggen.
1: Zo simpel is het. En in Valencia hadden we gewoon een prachtig hotel. En dan merk je gewoon dat je in een hele grote stad zit. Dat is weer volslagen anders.
0: Nou,
1: maar ook heel leuk. Ja,
0: en dat heb je gezegd. Dat heb je ook laten zien. Fantastisch. Ja. Hey, nog steeds dus de planning. Dus morgen nog.
1: De planning. Morgen. Ik heb dus na vandaag nog 2 dagen te lopen. En dan hoop ik aan te komen. Dus vandaag hebben we een afstand van iets meer dan 30 kilometer. En morgen ook. rond de 30. En de laatste dag is dan 27 of 28 kilometer. Planning, hè? Dus,
0: Ja. We bellen elkaar morgen vroeg weer. Ja? Ben Keizers, ja, succes vandaag. Ja. Zet hem op en tot morgen.
1: Ja, oké. Dank je. Hoi.

0: Het is Fever Dream, het is Alex Warren hier op Twente FM, de Twentse Radio. Met straks Mark, we hebben Michel, Jordi en vanavond Richard. Tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één.
3: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
4: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
5: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
13: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
14: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
15: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil koop nu betaal laterdienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen €500 miljoen. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters krijgen de voorkeur. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles is het druk op de A12 richting Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je 15 minuten extra. De A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein is je tijdverlies 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

Roxy Dekker en Casual, Amy McDonald, de voordag en Mr. Rock'n'Roll. Kijk even naar het weer. Warme weken voor de boeg, met temperaturen die altijd rond de 30 graden liggen. Vandaag bijvoorbeeld precies een graad of 30 zou het wel eens kunnen worden. De warmste dag is vooralsnog weggelegd voor aanstaande donderdag. Dan kan het zo'n 33 graden worden, dus

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hè? Wat? Huh?
9: Ik ben het.
8: Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen. 16 kwetsbare bewoners moeten hun huis in Almelo verlaten. Gebeurt omdat woon- en zorglocatie De Koppeling wordt gesloopt. De Twentse zorgcentra, eigenaar van De Koppeling, wist al jaren dat het moment van de sloop eraan kwam, maar bewoners en hun naasten werden pas dit jaar ingelicht. Honderden keren per jaar moeten burgemeesters in Twente een ingrijpend besluit nemen. Moet iemand gedwongen opgenomen worden omdat diegene een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving? Alleen aan de Enschede gebeurt dat zo'n 150 keer per jaar. Voor dat ingrijpende besluit wordt de burgemeester gebeld door bijvoorbeeld de psychiater van zorginstelling Mediant of iemand van de GGD. De burgemeester moet officieel goedkeuring geven voor de gedwongen opname omdat diegene dan zijn vrijheid wordt afgenomen. En de huizenprijzen in Twente zijn in een jaar tijd met 4,5 tot 6% gestegen. Blijkt uit de nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM. De huren in de vrije huursector in deze regio namen nog harder toe, met bijna 7% in een jaar tijd. En dan het weer voor Twente. Het wordt de hele week volop zomers met tropische temperaturen. Vandaag wordt het een graad of 29, morgen 30 en woensdag 31.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

You Too and With or Without You and One Day. Na het streeknieuws met Love of My Life. Liefde van mijn leven. Afgelopen vrijdag mocht ik op een bruiloft draaien. 30 jaar was dat stel getrouwd. William en Eugenie, nog steeds gefeliciteerd. Hartstikke leuke avond gehad. Ze konden zich alleen niet meer zeg maar de perfecte trouwplaat herinneren toen de tijd. Ze hadden er geen actieve herinnering aan. Dus heb ik ze maar even laten schuifelen op Je t'aime mon a plus. Schrik niet, gaan we nu niet draaien.

Shania Twain, man, I feel like a woman. Het WK voetbal. Ja, dat is voor. Ik had het er gisteren nog even over op een verjaardag. Voor mij is dat voor Nederland zelf al in ieder geval. Ik heb echt helemaal niks gezien van Nederland zelf al. Het wordt zo'n WK wat waarschijnlijk voor mijn gevoel niet heeft plaatsgevonden. Maar goed, er zijn nog wat wedstrijden te gaan buiten Nederland. Om morgen natuurlijk de eerste halve finale. Die wordt gespeeld om 9:00 tussen Frankrijk en Spanje. En de tweede halve finale is uiteraard overmorgen woensdagavond om 9:00. En dat is tussen Engeland en Argentinië.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin. Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen ernaast. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. En ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, ben je nog goedkoper uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanmiddag met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
4: de Hart van de ANWB.
16: Door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is een kwartier.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Prince met een van de vele successen 1999 opende deel 2 van de uitzendkracht voor deze maandag de 13e. Waarbij de temperatuur oploopt tot zo'n 30 graden. Er zijn nog wat wolken, maar die houden weinig warmte tegen. Blijft ook de hele dag droog. De wind is zwak tot matig en komt vanuit het noordoosten. Komende week wordt het nog wat warmer. Met op donderdag bijvoorbeeld een temperatuur van zo'n klein

Losing My Religion van R.E.M. Black Eyed Peas hoorde je met Don't Lie. En Pink hoorde je met Runaway. De afgelopen 3 hits op Twente FM in uitzendkracht. Eind augustus is er weer Rock am Esch. Dat gaat dit jaar plaatsvinden op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Een organisatie die heeft een oproep gedaan als je mee wilt helpen om op zondag de rotzooi op te ruimen. Dan ben je van harte welkom om je handen uit de mouwen te steken. Dat mag je doen als individu, maar bijvoorbeeld ook als vereniging. Als je mee wilt helpen, neem dan even contact op met de organisatie. Dat kan via de website rockamesh.nl.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
9: Een betrouwbare elektrakeur.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen. 16 kwetsbare bewoners moeten hun huis in Almelo verlaten. Gebeurt omdat woon- en zorglocatie De Koppeling wordt gesloopt. De Twentse zorgcentra, eigenaar van De Koppeling, wist al jaren dat het moment van de sloop eraan kwam, maar bewoners en hun naasten werden pas dit jaar ingelicht. Honderden keren per jaar moeten burgemeesters in Twente een ingrijpend besluit nemen. Moet iemand gedwongen opgenomen worden omdat diegene een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving? Alleen aan de Enschede gebeurt dat zo'n 150 keer per jaar. Voor dat ingrijpende besluit wordt de burgemeester gebeld door bijvoorbeeld de psychiater van zorginstelling Mediant of iemand van de GGD. De burgemeester moet officieel goedkeuring geven voor de gedwongen opname omdat diegene dan zijn vrijheid wordt afgenomen. En de huizenprijzen in Twente zijn in een jaar tijd met 4,5 tot 6% gestegen. Blijkt uit de nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM. De huren in de vrije huursector in deze regio namen nog harder toe, met bijna 7% in een jaar tijd. En dan het weer voor Twente. Het wordt de hele week volop zomers met tropische temperaturen. Vandaag wordt het een graad of 29, morgen 30 en woensdag 31.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Sean Mendes, why. En na het streeknieuws, Damiano David en Born with a Broken Heart. Binnenkort is er een kinderwarenmarkt in Hengelo. Die gaat plaatsvinden op zaterdag 8 augustus tussen 9 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. Kids verkopen dan hun eigen spulletjes. En uiteraard ben je van harte welkom om die spulletjes dan weer te kopen. Dat spreekt voor zich. Het gaat allemaal plaatsvinden dus op 8 augustus zaterdag op de Molenstraat in Hengelo.

met Tom McKitten van een tijd geleden en Whole Again. Op woensdag 12 augustus is er boven Nederland een grote gedeeltelijke zonsverduistering te zien. 90% van de zon verdwijnt dan achter de maan. En in Twente wordt dit bijzonder hemelverschijnsel gevierd met een publieksevenement.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met twee moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit hun kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. En Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking. En tot zover het ANP Nieuws.
8: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op door de Duitse grenscontroles op de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid betekent dat 5 tot 10 minuten extra. En op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het is zomer in Twente.
6: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
5: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
6: Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

tijd radiostations die weigerden deze plaat te draaien. Omdat het over Jezus ging. En dat, ja, sommigen hebben daar weinig mee, zeg maar. Genesis was dat. En Jesus, He Knows Me, weet hoe dat ook een succes. En weet vandaag het spits af van deel 3 van Uitzendkracht.

had ook waarschijnlijk over een Skoda Octavia kunnen gaan. Ik noem maar even wat. Maar het ging over een Mercedes-Benz van Teaspoon. Binnenkort is er een schaaktoernooi. Speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar. Dat gaat plaatsvinden op 25 augustus in de bibliotheek van Hengelo Stad. En dat is aan de Beursstraat. Iedereen is dan vanuit welkom om je beste beentje voor te zetten als het gaat om schaken. De middag begint om 1 uur 's middags.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. De huizenprijzen in Twente zijn in een jaar tijd met zo'n 4-6% gestegen. Blijkt uit de nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM. De huren in de vrije huursector in deze regio namen nog harder toe, met bijna 7% in een jaar tijd. De verbouwing van het voormalige V&D-pand in Enschede loopt vertraging op. Het zou tot in de loop van volgend jaar duren voordat er een definitief ontwerp is en bijbehorend kostenplaatje. Het is de bedoeling dat in ieder geval de bibliotheek, Concordia en Theater Zonnevank er een intrek nemen. Het college stelt voor om de verbouwing niet af te wachten en dit jaar alvast over te gaan tot de aankoop van het monumentale pand. En pastor Bernard Rering heeft de zilveren erepenning van Oldenzaal gekregen. Die kreeg hij gisterochtend uitgereikt in de Plegelmersbasiliek van burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal. Die prees de warme en zorgzame houding van de pastoor, die binnenkort afscheid neemt van de kerk. Welman noemde de pastoor een steunpunt voor velen, zowel binnen als buiten de kerk. En dan het weer voor Twente. Het wordt de hele week volop zomers met tropische temperaturen. Vanmiddag is het een graad of 30. Ook morgen wordt het 30 graden. En woensdag kan het 31 graden worden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Chris Cadell van Bruno Mars. Misschien ben je vorige week nog wel bij zijn concerten geweest. Dan kon je nog even lekker nagenieten. Dat was hem voor vandaag, 13 juli. Kijk even het verleden. Precies 30 jaar geleden had Rotterdam een briljant idee. Ze wilden namelijk een proef gaan doen met een zogeheten vrijwillige betaalstrook op de Rijksweg. Alleen weggebruikers die voor de desbetreffende rijstrook betaalden, die zouden daar dan gebruik van mogen maken. Of dat ooit van de grond is gekomen, ik heb zo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens het AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer. Die werd vanochtend opgetild en in een vuilniswagen geleegd, met de man er dus nog in. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink en daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brand weer moeilijk te blussen. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. En de aap die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen laat zich nog steeds niet vangen. En dat kan nog wel weken duren. De aap, een kuifmangabee, wordt af en toe gezien in een bos vlakbij het park. Daar kan hij zich met insecten, boomschors en zaden prima in leven houden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

0: Lisa, Lisa en de Cult Jam. Head to toe hoor je bij Door de Middag op Twente FM. Een bijzonder goedemiddag. Mijn naam is
1: Michel Alter.
0: Inderdaad, zo klopt dat wel inderdaad, ja. En ik zit hier in plaats van Mark. Mark die heeft vakantie, nog 2 weekjes lang. En dus mag ik nog 2 weekjes lang op zijn plaatjes passen. Ja, nou, dat vind ik hartstikke leuk om te doen natuurlijk. Hey, fijn dat je er bent op deze zonnige maandagmiddag, 13 juli 2026. Waarbij de temperatuur vandaag oploopt naar een graadje of 29. En ja, dan in de loop van de nacht daalt het wel weer naar een graadje of 18. Ja, veel kouder gaat het niet worden vannacht. En het blijft nog een paar dagen lang zo warm. Och, heerlijk man, heerlijk. Ik geniet ervan. Net.

0: Oh, dit liedje komt uit 2024 van Paul Russell, Lil Boo Thang, zo heet hij. En ja, die was natuurlijk niet eens lichtjes gebaseerd op het liedje van die Emotions, hè? Deze. Wat echt een super fijn liedje trouwens. Ja, Best of My Love. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar goed, die Lil Boo Thang, die is toch ook best aardig gelukt, al zeg ik het zelf. Oh, maar ach, ja, nee, we gaan hem niet draaien. Nee, maar wel C'est la vie. Dit is Cloud nu bij Door de Middag op Twente FM.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

Bones, zo heet het liedje van Imagine Dragons. En daarvoor draaide ik ook nog dat prachtige liedje van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Ja, en wat is die naam dan? Julia. Ja, dan weet je dat maar eventjes. Ja. En daarvoor nog Claude C. Levy. Hey, dit is Door de Middag op Twente FM. Wat fijn dat je er bent op deze maandagmiddag. Er staat weer een heerlijk zonnig weekje voor de boeg. En misschien ben je nog aan het werk. Maar misschien heb je ook al wel vakantie en luister je naar ons via de camping. Hoe je het ook went of keert, je bent van harte welkom. En het is fijn dat je naar ons luistert en voor ons hebt gekozen. Dit is Twente FM, jouw keuze in Twente. Met nu de nieuwe single van Emma Heesters. Die heet Hartenbreker. MUZIEK

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl, OOFY.
12: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag. De huizenprijzen in Twente zijn in een jaar tijd met zo'n 4-6% gestegen. Blijkt uit de nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM. De huren in de vrije huursector in deze regio namen nog harder toe, met bijna 7% in een jaar tijd. De verbouwing van het voormalige V&D-pand in Enschede loopt vertraging op. Het zou tot in de loop van volgend jaar duren voordat er een definitief ontwerp is en bijbehorend kostenplaatje. Het is de bedoeling dat in ieder geval de bibliotheek, Concordia en Theater Zonnevank er een intrek nemen. Het college stelt voor om de verbouwing niet af te wachten en dit jaar alvast over te gaan tot de aankoop van het monumentale pand. En pastoor Bernard Rering heeft de zilveren erepenning van Oldenzaal gekregen. Die kreeg hij gisterochtend uitgereikt in de Plegelmersbasiliek van burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal. Die prees de warme en zorgzame houding van de pastoor, die binnenkort afscheid neemt van de kerk. Welman noemde de pastoor een steunpunt voor velen, zowel binnen als buiten de kerk. En dan het weer voor Twente. Het wordt de hele week volop zomers met tropische temperaturen. Vanmiddag is het een graad of 30. Ook morgen wordt het 30 graden. En woensdag kan het 31 graden worden.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. file op de A12 Arnhem-Duitse grens. 3 kilometer file vanaf Zevenaar, een kwartier vertraging. 4 kilometer file op de A35 Almelo-Duitse grens bij Enschede-Oost. Door zand op de weg is maar 1 rijstrook in beide richtingen beschikbaar.
16: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Dan Hartman en I Can Dream About You. Daarvoor ook nog Robbie Williams en Love Light. Goedemiddag, welkom. Dit is Door de Middag op Twente FM. En hier op Twente FM hebben we altijd onze eigen eindejaarslijst. De onmeunige 999. En dat is een te gek gave lijst. Die maken we samen met jou. Elke jaar kun je tussen Sinterklaas en Kerst jouw lijstje insturen via onze website. En ja, daar maken wij dan een hele mooie lijst van. Zo ook afgelopen jaar natuurlijk. Die hebben we uitgezonden vanaf het muziekcentrum in Enschede. Was echt super tof om te doen. En ja, om dat in ere te houden en om daar ook het hele jaar dan een klein beetje aan te blijven herinneren, maar ook alvast op voor te bereiden, heeft dit programma de onmeunige 999 Shuffle. Elke dag draaien we één willekeurig liedje uit die lijst. De onmeunige 999 van 2025. Maar dan heb ik wel even een getalletje nodig. En daar heb ik gelukkig een persoonlijke assistent voor. Hey Siri. Noem een willekeurig getal tussen de 0 en de 1000.
1: Een willekeurig getal tussen 0 en 1000 is 48.
0: Kijk eens aan, nummertje 48. Dat is wat Siri wil dat ik ga draaien. En nummertje 48, ach, die is hartstikke fraai. Ja, dat is Marco Borsato. En rood.
2: 48.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Pointer Sisters en Automatic hoorde je bij door de middag op Twente FM. Daarvoor nog Hot Chocolate met Girl Crazy. En over Girl Crazy gesproken, nou, er zijn heel veel girls wel een beetje crazy van deze man. Somber. Ja, dat is niet zo gek. Dat is een mooie man. En die maakt mooie liedjes. En die mooie liedjes, één daarvan, die laat ik nu even aan je horen. Gewoon omdat het kan en omdat het fijn is. Hier bij door de middag op Twente FM hoor je nu Somber met Homewrecker. You

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mens en relatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Volgens justitie viel de man die dag meer vrouwen lastig. Zeker 4 zijn naar de politie gestapt. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. Tientallen boeren hebben vannacht door heel het land gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten. Høiby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen, maar ging in hoger beroep. En na een wekenlange vermissing is shorttracker Sven Roes weer thuis. Hij is gezond en herenigd met zijn familie. Er waren grote zorgen over Roes toen bleek dat hij ineens verdwenen was. Later bleek dat hij in het buitenland zat. De Schaatsbond zegt dat het een privézaak is en vraagt om rust en privacy voor de familie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A35 Almelo richting de Duitse grens is 1 rijstrook beschikbaar in beide richtingen bij de Duitse grens. 4 kilometer file. Er ligt zand op de weg en waarschijnlijk tot 3 uur is dit zo. Vertraging is ongeveer 20 minuten. A50 Eindhoven Arnhem, 20 minuten vertraging tussen Os Oost en Knoopend Bankhoef. En 35 Duitse grens Almelo, ook weer zand op de weg tussen de Duitse grens en Enschede, 1,5 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

0: Had ik al eens gezegd dat ik dit wel een leuk liedje vind?
1: Jawel, hè?
0: Another, samen met 54 Ultra en Talk to You, hoorde je aan het begin van het tweede gedeelte van Door de Middag op Twente FM. Wat fijn dat je er bent. Wat fijn dat je hebt gekozen voor Twente FM. Jouw keuze in Twente. Kunnen we iets voor je betekenen? Dat kan meestal wel. Dan kun je even een berichtje sturen via de berichtenbox op twentefm.nl. En dan komt dat hier in de studio terecht. En wie weet kunnen we dan wel iets voor je betekenen. En dat kan van alles zijn. Hè? Kan een verzoekje zijn of de groetjes aan Tante Truus. Of misschien wil je wel dat we ergens aandacht aan besteden. twentefm.nl, de berichtenbox. Dan komt dat hier terecht. Johnny Hates Jazz hoor je nu met I Don't Wanna Be A Hero.

0: voor Johnny H. Jess met I Don't Wanna Be a Hero.
1: Het is altijd wel ergens de dag van.
0: Klopt.
1: Zo ook vandaag. Klopt. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het maandag 13 juli 2026. En die maandag 13 juli 2026, dat is niet zomaar een dag. Nee, elke dag heeft wel een reden om even bij stil te staan. En vandaag is dat een dag waarop je de volumeknop gerust een tikje verder mag opendraaien. Want dat is namelijk vandaag Wereldrockdag. Een dag die ooit is ontstaan na het legendarische Live Aid concert van 13 juli 1985. En sindsdien staat deze datum voor de kracht van live muziek, van gitaarriffs, van meezingers en nummers die je nog steeds kippenvel bezorgen. En het mooie van rock is, het zit overal wel een klein beetje in. Of je nu houdt van stevige gitaren of gewoon van een goed popliedje met een rauw randje, de kans is groot dat er vandaag iets voor je tussen zit. Dus vier Wereldrockdag lekker met me mee met deze plaat van Pearl Jam. Dit is Alive.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
11: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Hè? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag. De huizenprijzen in Twente zijn in een jaar tijd met zo'n 4-6% gestegen. Blijkt uit de nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM. De huren in de vrije huursector in deze regio namen nog harder toe, met bijna 7% in een jaar tijd. De verbouwing van het voormalige V&D-pand in Enschede loopt vertraging op. Het zou tot in de loop van volgend jaar duren voordat er een definitief ontwerp is en bijbehorend kostenplaatje. Het is de bedoeling dat in ieder geval de bibliotheek, Concordia en Theater Zonnevank er een intrek nemen. Het college stelt voor om de verbouwing niet af te wachten en dit jaar alvast over te gaan tot de aankoop van het monumentale pand. En pastoor Bernard Rering heeft de zilveren erepenning van Oldenzaal gekregen. Die kreeg hij gisterochtend uitgereikt in de Plegelmersbasiliek van burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal. Die prees de warme en zorgzame houding van de pastoor, die binnenkort afscheid neemt van de kerk. Welman noemde de pastoor een steunpunt voor velen, zowel binnen als buiten de kerk. En dan het weer voor Twente. Het wordt de hele week volop zomers met tropische temperaturen. Vanmiddag is het een graad of 30. Ook morgen wordt het 30 graden. En woensdag kan het 31 graden worden.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 10 minuten oponthoud. Van de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

ja, ik hou er wel van dit weer. Dus ik kan makkelijk zeggen, dit is een prachtig mooie dag. Maar er zijn ook mensen die er een hekel aan hebben. Ja, Daniel Loos niet in ieder geval. Want die heeft er zelfs een liedje over gemaakt. Oh, heerlijk man. Leuk. Ja, ook leuk. Trouwens, gisteren kwamen mijn zus en mijn zwager nog even bij mij op visite. En die moesten nog een cadeautje brengen aan mijn vrouw. Die was meer dan een maand geleden jarig. En we hadden elkaar nog niet eerder weer gezien. En dus kwam er een cadeautje aan voor mijn vrouw. En dat was echt een heel leuk cadeautje. Ja, een best-of plaat van Daniel Loos. Daar staat dit liedje natuurlijk dan ook op. Hè? Prachtig mooie dag. Ja, super tof man. Een dubbelaar met een heleboel gave liedjes van Daniel Loos. Wie wil dat nou niet? Nou, ik wel in ieder geval. Hey, Teddy Swims heeft een nieuw singeltje uit. Die heb ik gisteren al voor je gedraaid. Vandaag draai ik even die andere dikke vette hit die hij ook nog steeds gewoon heeft, hè? Ja, deze is nog steeds heel fijn om te horen. Mr. Know-it-all hoor je nu bij Door de Middag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl, OOFY.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro. En profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT. In Goor en Nieuw-Hierden.
13: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK voetbal, maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn 2 NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Vanwege de lage waterstand moeten binnenvaartschippers soms langer wachten bij de sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Door het lage water kunnen de schepen ook nog eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde ladingen te transporteren. De dood van de Britse politicus Anne Widdecombe was misschien een terreurdaad, meldt de BBC. Er werd dit weekend iemand aangehouden. Daarna kreeg de politie nieuwe informatie en is de antiterrorismeafdeling van de politie op de zaak gezet. Widdecombe werd vrijdag doodgevonden in haar tuin, waar ze toen al zeker een dag lag. Het weer van Weer Online. Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os Oost en knooppunt Bankhoef, 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Valburg en Renkum, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

Oh, dit blijft een leuk liedje. Talk to me, zo heet die, van Damiano, David, Tyla en niemand minder dan Nile Rodgers op het gitaartje. Ja, dat is heel erg fijn. Nee, dit is Door de Middag op Twente FM. Fijn dat je erbij bent op deze maandag 13 juli 2026. Ja, we gaan zometeen natuurlijk ook nog eventjes een How Slow Can You Go doen, hè? Oh, er staat een hele mooie klaar. Wat dat is? Nou, dat hoor je binnen nu en pak een beetje een klein kwartiertje ongeveer. Oh, ik heb er nu al zin in. Maar eerst even deze plaat van Alex Warren.

Stereo MC's. Ja, ik weet niet of je het een beetje mee hebt gekregen. Er is een beetje een relletje gaan rondom de Zwarte Cross. Dat is volgend weekend, of komend weekend. En even serieus, treed daar ook op. Die ken je van dat liedje Baila, Baila, Baila, Baila. Dat liedje, ja. Nu hebben de mannen van Even Serieus een berichtje gekregen van de Zwarte Cross. Dat ze dat liedje niet mogen spelen tijdens het festival. Ja, dat is dus een soort relletje. Ik heb geen idee of het echt waar is of dat het een publiciteitsstunt is. Men beweert bij hoog en laag dat het geen publiciteitsstunt is. Maar ja, ergens voelt het wel zo natuurlijk. En gaan ze gewoon 3 keer dat liedje spelen. Dat vermoed ik in ieder geval. Maar we gaan het zien. Hoe dan ook, ik geef alvast gehoor aan dat verzoek van die mannen van de Zwarte Cross. Ja, ik ga het niet draaien. Nee, ik vind het ook rotmuziek. Dus draai ik Pink maar even.

0: Ach, wat was het toen toch verliefd op deze dame. Kylie Minogue, eind jaren 80 kwam dit liedje uit, The Locomotion. En oh, Michel, het was tot op de oortjes verliefd op dit meisje.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Nou, dat kan heel erg slow. En ik meen het een beetje iets te herkennen in het geluidje van de jingle. Ik dacht in één keer dat ik het pingeltje uit dit liedje hoorde. Het zal wel niet zo zijn, maar het voelde wel een beetje zo. Oh, maar hij is wel heel fijn. Even lekker rustig aan, even ontspannen op de zender. Met Air Supply. Dit is All Out.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
9: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
12: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
13: Van alle soorten hols, kutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Lidl Nederland waarschuwt klanten voor de online shop dat onbekenden kortstondig toegang kregen tot een bestand met klantgegevens waarvan een deel is gestolen. Wachtwoorden, bankgegevens of betalingsgegevens zijn niet buitgemaakt. De Lidl heeft momenteel geen aanwijzingen voor misbruik, maar adviseert klanten alert te blijven op verdachte berichten, niet op links te klikken en geen gegevens te verstrekken. Tijdens de laatste raadsvergadering van het zomerreces in Oldenzaal kwam de OZB-schuld donderdagavond nauwelijks meer ter sprake. Wethouder Rutger Bouwman beloofde eerder dit najaar met een compensatievoorstel te komen voor de 10% extra gegeven OZB voor 2025. En die toezegging volgt op een actie van oud-notaris Wim Gaalman, gesteund door ruim 2000 petitiehandtekeningen. En de organisatie van Rock on Ice in Tuberg is druk bezig met de voorbereidingen voor de jubileumeditie. Dat vertelde Bas de Jong bij Twente FM. De vergunning is binnen en het festival vindt plaats op 28 en 29 augustus. Er staan 15 rock- en tribute bands op het programma, waaronder Buckers en The Fortunate Sons. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag wordt het warm met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden. Vanavond is het een tijdje aangenaam en de nacht is ook lekker, 16 tot 17 graden.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier op onthoud. Van de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhof 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lionheart van Joel Corey samen met Tom Grennan. Doet me eigenlijk denken aan een liedje die nu een hit is. Maar ik ben even kwijt hoe die ook weer heet. Ik ga hem zo meteen even opzoeken. Ga ik hem misschien nog even voor je draaien. Ja. Daarvoor ook nog Love Games van Level 42. En nu hoor je TLC met No Scrubs.

En zo heet het liedje Bad Memories van Medusa, James Carter, Ellie Duhay en Fastboy. Ik had het net over dat liedje wat ik vind lijken op Lionheart van Joel Corey en Tom Grennan. Ik heb hem gevonden, wel in de versie van een paar jaar terug. De nieuwste staat hier niet in de database, maar goed, weet je, maakt mij niets van uit. Ik draai wel even die iets oudere versie die nog steeds heel erg leuk is. Kato en John, dit is Turn the Lights Off. I said it.

Moonlight. Dat brengt nagenoeg een eind aan dit programma. Door de middag op Twente FM. Zometeen, na de klok van 4, zit hij hier. De myth, de legend, Jordy Goorman. En hij neemt een stokje van me over en hij brengt je naar huis. In Twente komt thuis. Morgen om 1 uur ben ik weer met een nieuwe aflevering van Door de middag. Ik heb nog

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zei hij in een reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. Het weer van Weer Online. Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier extra. En de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.

0: Canadese singer-songwriter Cameron Whitcomb's nieuwe single heet Kingdom of Fear.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Michael Jackson met Thriller bij de middagshow voor Twente. Het is alweer maandag. Ja, de werkweek die is begonnen voor iedereen die nog geen zomervakantie heeft. Vandaag is het 13 juli en het is deze week tropisch warm met vanmiddag al temperaturen van 30 graden. Daar zul je nog even aan moeten wennen, want het blijft nog even zo.
1: Twente actueel.
0: Straks meer over het weer voor de komende dagen met vandaag economisch nieuws. Het CBS becijferde dat de export in de afgelopen maand met 5,5% is gegroeid. En de opvallende conclusie is dat het vooral kwam door de export van aardolieproducten. Hoe kan dat dan? Nou, daar moeten we straks eens even naar kijken. Verder ook nieuws dichter bij huis. In Almelo is een enquête gedaan onder inwoners. En inwoners die ervaren steeds meer overlast, vooral van hangjongeren, blijkt uit die enquête. We gaan straks eens even kijken wat er nog meer naar voren kwam in de enquête in Almelo. En de GGD Twente die start met een regionaal onderzoek. Hoe gaat het met jongvolwassenen in de leeftijdsgroep tussen de 16 en 25 jaar? Daarover ook straks meer, want het is een kwetsbare groep waar toenemende mate van problemen zijn. Maar de GGD wil dus nu in kaart brengen wat daar precies aan de hand is. Dat en meer in de middagshow. Met hopelijk veel lekkere verkoeling van Bastille Centerfold. En de Bitmachine heeft tijd voor de lekkere track Rockwell, Somebody's Watching Me.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is

0: dust. All that I adore.
1: Lijkt bij een van de ergste dingen die je kan overkomen dat je brand hebt en dat je al je waardevolle spulletjes kwijtraakt. Best still, the things we lost in the fire.
2: Tot 7 uur.
1: Twente komt thuis. En Rockwell draaien we ook nog de lekkere track van vandaag. Je muzikale hart onder de riem. Somebody's Watching Me bij de middagshow voor Twente. Nou, ik hoop niet dat dat bij jou het geval is, Big Brother. Het is in ieder geval het laatste gedeelte van je werkdag als je nog geen zomervakantie hebt. Maar ook al veel mensen vakantie hè, deze week. Dat is ook lekker natuurlijk. Hoewel je dan wel een bloedhete zomer tegemoet gaat. In Zuid-Europa is het zelfs nog even wat warmer dan hier. Maar ook hier met 30 graden vandaag. Bakken en plakken. Misschien even wat verkoeling zoeken in een van de vele Twentse zwemwateren. Daarover straks meer trouwens. Het volume van goederenexporten in de maand mei was 5,5% groter dan mei vorig jaar. Volgens de voorlopige cijfers van het CBS is de export daarmee iets gegroeid. In april groeide de export om het 4,6%. Bedrijven die hebben in mei vooral meer aardolieproducten uitgevoerd. Ik vind dat toch altijd een bijzonder dingetje. Dat je denkt, nou, zo van mij komt die olie komt ook eerst binnen. Dan maken we er dus een productje van. Er zijn natuurlijk veel raffinaderijen in het havengebied. En dan gaat het vervolgens weer naar buiten. In ieder geval blijkt dat. Maar ook de export van machines en apparaten was groter dan een jaar geleden. Dat is natuurlijk ook goed nieuws voor de Twentse industrie. Want ook hier zit veel apparatenbouw. Daaruit blijkt dus in ieder geval dat het stukken beter gaat met de export. Ik hoop in ieder geval ook dat als je zelf een bedrijf hebt of werkt bij een bedrijf, dat je dat dan ook merkt natuurlijk. Want ja, het zijn al

Lekker uit de jaren 90, The Bit Machine en Somebody Real. En ook nog hier zojuist. Dick Taylor, die was van Centerfold. Later de jaren 80, maar actueler dan ooit natuurlijk. Met al die gekken in de wereld die aan een of ander roer staan in een machtig land. Want er gebeuren rare dingen. Daar wordt de wereld geen leukere plek van, kun je zeggen. Nou, over gekken die aan het roer staan. Vandaar nog een berichtje van Infantino, de baas van de FIFA. Is ook een rare man, vind ik zelf. Maar goed, we hadden dit jaar al een record aantal deelnemers. Deelnemende landen bij het WK. Maar hij zegt, nou, we zien volgend jaar nog wel meer landen erbij. Want iedereen moet daar gewoon bij zijn. Ja. Ik moet wel zeggen, het komt het niveau van de verschillende WK-wedstrijden niet ten goede. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Nou, het WK. Morgen dan gaan we weer verder. Hè. Dan is de volgende wedstrijd dan de eerste halve finale tussen Frankrijk en Spanje om 9 uur. Vandaag even geen WK-voetbal. Is ook wel lekker. Het is warm vandaag. Temperaturen in Twente kwamen uit rond de 30 graden. Blijft nog even zo. Straks hoor je meer over het weer voor de komende dagen. En zometeen hier ook het Twente FM Strijknieuws na de nieuwe single van Antoon.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Lidl Nederland waarschuwt klanten voor de online shop dat onbekenden kortstondig toegang kregen tot een bestand met klantgegevens waarvan een deel is gestolen. Wachtwoorden, bankgegevens of betalingsgegevens zijn niet buitgemaakt. Lidl heeft momenteel geen aanwijzingen voor misbruik, maar adviseert klanten alert te blijven op verdachte berichten, niet op links te klikken en geen gegevens te verstrekken. Tijdens de laatste raadsvergadering van het zomerreces in Oldenzaal kwam de OZB-schuld donderdagavond nauwelijks meer ter sprake. Wethouder Rutger Bouwman beloofde eerder dit najaar met een compensatievoorstel te komen voor de 10% extra gegeven OZB voor 2025. En die toezegging volgde op een actie van oud-notaris Wim Gaalman, gesteund door ruim 2000 petitiehandtekeningen. En de organisatie van Rock on Ice in Tuberg is druk bezig met de voorbereidingen voor de jubileumeditie. Dat vertelde Bas de Jong bij Twente FM. De vergunning is binnen en het festival vindt plaats op 28 en 29 augustus. Er staan 15 rock- en tribute bands op het programma, waaronder Buckers en The Fortunate Sons. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag wordt het warm met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden. Vanavond is het een tijdje aangenaam en de nacht is ook lekker, 16 tot 17 graden.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef een kwartier extra. En de A50 van Arnhem naar Eindhoven doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de stad.

De Dance Classics, ook lekker bij Twente FM. Earth, Wind and Fire, Let's Groove. En ook nog hier het streeknieuws. Dat lees je na op 120.nl. Je nieuwsarchief met meer nieuws en achtergronden. En de zomer is natuurlijk ook de tijd van zomervakantie. Het moment om even terug te denken aan alles wat je de afgelopen maanden gedaan hebt. En ook eventjes opnieuw op te laden. Dat is ook het thema bij de nieuwe aflevering van Holy One Touch. Het religieuze programma wat je terugvindt op twentefm.nl/luister. Zomertijd, vakantie en een uitzending dus om de accu even op te laden. Dat check je via onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl/luister.

Find Your Look van Meghan Trainor. En ook nog gedraaid hier. Douwe Bob en Mo, kun je niet nog even blijven? Nou ja, ik sowieso tot 7 uur vanavond en met de middagshow. Op een broeierige maandag met vanmiddag temperaturen van 30 graden is het bijzonder heet. Het hitteplan is actief, dus drink voldoende. En let ook een beetje op de kwetsbaren om ons heen, is het advies. Nou, vanavond en vannacht is het ook helder. Het koelt niet meer zo lekker af als afgelopen nacht. Minimum temperaturen liggen zo rond de 18 graden. Morgen, je dinsdag, opnieuw een zonnige dag. Er is in de middag wat sluierwolken en de temperaturen die komen opnieuw uit rond de 30 graden. En dat blijft eigenlijk tot en met vrijdag het beeld. Met overdag volop ruimte voor de zon, lichte sluierwolken in de middag en 30 graden. Richting het weekend lijkt de temperatuur weer een klein stapje terug te doen met 23 tot 25.

toe opgeleverd heeft. En hij doet het lekker met dit soort temperaturen van 30 graden. Bausa hoorde je zojuist. En ook nog hier Marshmallow en Jonas Brothers in slow motion. Nou, misschien is dat wel een goed advies voor een hele hete maandag. Doe het even hernaar gaan. Want ja, het is al heet genoeg. Met zometeen een officieel afsluitmoment van je eerste werkdag van de week. Heb je daarvoor een leuke suggestie? Kom maar door. Stuur een mailtje of een appje. jordi@twentefm.nl voor jouw favoriete track. Om iets na vijf, oftewel de vijf uur uit je dakplaat. Die ga je zometeen horen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro. En profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Vanwege de droogte geldt voor inwoners, boeren en bedrijven in delen van Brabant vanaf morgen een verbod. Ze mogen overdag geen water meer gebruiken uit sloten, beken en rivieren voor het besproeien van tuin, akkers of sportvelden. De laatste keer dat het waterschap Brabantse Delta met dit verbod kwam was 4 jaar geleden. In natuurgebieden in Vlaanderen wordt extra gelet op eventuele natuurbranden. Het risico daarop is verhoogd naar oranje, wat zeer gevaarlijk betekent. Na een grote natuurbrand in Zuid-Spanje is bekend wie 6 van de 12 doden zijn. Ze kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Voor het uitbuiten van een jonge, kwetsbare vrouw moet een vrouw uit Woerden 1,5 jaar de cel in. Ook moet ze het slachtoffer 2 ton schadevergoeding betalen. Ze liet de vrouw 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij zonder haar daarvoor te betalen. Ook mishandelde ze haar. De vrouw moet de staat 250.000 betalen. En de KNVB zegt dat ze met het overlijden van Rob Dieperink een gewaardeerde scheidsrechter gaan missen met internationale ervaring, maar vooral een fijne collega. Vandaag werd bekend dat Dieperink onverwachts is overleden op 38-jarige leeftijd. Zaterdag floot hij nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen een ploeg uit Cyprus. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal zomers en zonnig, alleen in het noorden is wat bewolking. Het is ruim 30 graden en dan blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog steeds langzaam hier en daar. Met name op de A12 Utrecht, Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. 7 kilometer, 10 minuten. Ook de A50 Eindhoven Arnhem staat erbij. Tussen Os en knooppunt Bankhoef. 9 kilometer en een kwartier. En tot slot de A50 naar Os tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer, 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.

0: Vandaag even geen WK-wedstrijden. Morgen dan is de eerste halve finale. Spanje-Frankrijk staat dan op de rol op 9 uur 's avonds.
1: Twente komt thuis.
0: Ik kwam erop vanwege Shakira en Burna Boy, de WK-song 2026. En heb je alle deelnemende landen ontdekt in de tekst? Het wordt niet altijd even fris uitgesproken, maar ze zitten er echt in. We begonnen trouwens met de 5 uur uit je dakplaat. Was een suggestie van Tamara uit Almelo. Ze wilde Maniac van Michael Sambella horen.
1: Twente actueel.
0: Hartelijk welkom, de middagshow. Het is inmiddels 10 minuten over 5. Welkom in het tweede bedrijf vandaag 13 juli. Het is een tropische dag met op veel plaatsen van vandaag al temperaturen van 30 graden. De hele werkweek lijkt dat dus nog zo te blijven. Met gisteren een uitslaande brand in Enschede. Daarbij heeft een woning flinke schade opgelopen. Dat gebeurde aan de Manderbrink. De brand hier die rukte met meerdere voertuigen uit. Verder zijn de exportcijfers voor Nederland met 5,5% gegroeid over de maand mei. En daarnaast ook ander nieuws. Onder andere in Almelo is een onderzoek gedaan onder inwoners. Daaruit blijkt dat inwoners minder gelukkig zijn met hangjongeren. Straks maar eens eventjes daarover. En daarnaast ook andere dingetjes. Bijvoorbeeld voldoende water drinken is niet onbelangrijk. Daarvoor heb je bijvoorbeeld in de Oldenzaal heel veel openbare waterdrinkpunten. Daar kun je dus ook altijd even water drinken. Is goed advies van de gemeente Oldenzaal wat je even meepakt. Welkom bij de middagshow. Onderweg Shawn Mendes, Dua Lipa en Sanmieu. Maar we beginnen met Santana en Michelle Branch, The Game of Love.

0: Ilse de Lange draait ook al heel wat jaartjes mee. En eind dit jaar komt er weer een nieuw album aan met heel veel nieuwe muziek van Ilse. I'm Not So Tough was een van de eerste hits van haar. En daarvoor ook nog Santana, Michelle Branch, The Game of Love.
1: Twente komt thuis met Jonny Goorman.
0: 13 juli, het is inmiddels bijna 5:30. Je luistert naar de middagshow voor Twente met een onderzoek van de GGD Twente. Die gaan beginnen met een onderzoek hoe het gaat met jongvolwassenen in de regio. De leeftijdsgroep 16 tot 25 jaar. Zij wordt gevraagd om een kort onderzoek in te vullen. Dat kun je doen via de website van de GGD Twente. Daarmee kun je wat vragen beantwoorden. En de uitkomsten van het onderzoek zijn niet alleen voor de GGD Twente, maar ook voor gemeenten. Zij maken namelijk lokaal beleid op basis van deze cijfers. En de vragen in het onderzoek invullen duurt ongeveer 10 minuten. Kun je aan volledig anoniem via de website van de GGD Twente, om in ieder geval te laten weten als je in de doelgroep tussen de 16 en 25 jaar valt, hoe het met je gaat. En daarop kan er weer beleid ontwikkeld worden. Verder vandaag een warme dag, opnieuw tropische waarde, temperaturen van 30 graden. En dat zou misschien maar zo een aanleiding kunnen zijn om lekker verkoeling te zoeken. Bijvoorbeeld bij een van de recreatieplassen, het Hulsbeek, het Lageveld of het Rundbeek natuurlijk. Maar wil je weten of het veilig is om daar te zwemmen, dan kun je altijd terecht op de website zwemwater.nl. Dat is de website van onder andere vechtstromen, waarop in ieder geval te zien is of het water veilig is, of dat je misschien rekening moet houden met gevaarlijke omstandigheden. Waaronder natuurlijk blauwalgen, dat kan ook. Via de website zwemwater.nl vind je in ieder geval gecontroleerde wateren, zodat je zeker weet dat als je ergens gaat zwemmen in natuurwater, dat het ook daadwerkelijk veilig is. Dit is Shawn Mendes en Stitches.

nog hier Shawn Mendes en Stitches. Het is je maandag. We hebben het weer overleefd. De eerste werkdag van de week voor iedereen die nog geen zomervakantie heeft. Lekker onderweg naar huis. Met zometeen hier het laatste streeknieuws. Nou, het is nieuws. De single van Somje, Dark Before the Dawn.

0: Alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord, hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclame vrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Lidl Nederland waarschuwt klanten voor de online shop dat onbekenden kortstondig toegang kregen tot een bestand met klantgegevens waarvan een deel is gestolen. Wachtwoorden, bankgegevens of betalingsgegevens zijn niet buitgemaakt. Lidl heeft momenteel geen aanwijzingen voor misbruik, maar adviseert klanten alert te blijven op verdachte berichten, niet op links te klikken en geen gegevens te verstrekken. Tijdens de laatste raadsvergadering van het zomerreces in Oldenzaal kwam de OZB-schuld donderdagavond nauwelijks meer ter sprake. Wethouder Rutger Bouwman beloofde eerder dit najaar met een compensatievoorstel te komen voor de 10% extra gegeven OZB voor 2025. En die toezegging volgt op een actie van oud-notaris Wim Gaalman, gesteund door ruim 2000 petitiehandtekeningen. En de organisatie van Rock on Ice in Tuberg is druk bezig met de voorbereidingen voor de jubileumeditie. Dat vertelde Bas de Jong bij Twente FM. De vergunning is binnen en het festival vindt plaats op 28 en 29 augustus. Er staan 15 rock- en tribute bands op het programma, waaronder Buckers en The Fortunate Sons. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag wordt het warm met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden. Vanavond is het een tijdje aangenaam en de nacht is ook lekker, 16 tot 17 graden.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. De A35 vanuit Enschede naar Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West duurt er ook 5 minuten langer over. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier extra reistijd. De N35 Zwolle-Almelo bij Wierde-West 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Sam Fender en Olivia Dean samen. En Rain Me In. En ook nog hier Criss Cross Amsterdam. En Queen of My Castle bij de middagshow voor Twente. 13 juli vandaag. Vakantieperiode begint een beetje aan te breken. Altijd het moment om even weer de balans op te maken. En natuurlijk de accu op te laden. Maar er wordt ook nog steeds gewerkt. In Enschede bijvoorbeeld. Daar worden de damwanden in de Enschedese haven vernieuwd. 700 meter oude damwand wordt aangepakt. En worden nieuwe damwanden geplaatst om de haven veilig te behouden. Dat is in ieder geval het idee. De aannemer die is naar verwachting rond oktober klaar met alle werkzaamheden. Dus mocht je denken, wat zijn ze daar toch aan het doen? De damwanden worden vervangen in de haven. Ja, dat moet af en toe ook natuurlijk. En wil je zelf aan de bak, dat kan ook. Dinkeland en Tubbergen die hebben nog diverse subsidies beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen. Huiseigenaren binnen de bebouwde kom van beide gemeenten komen daarvoor in aanmerking. Zo zijn er potjes geld voor de aanleg van een groen dak, het afkoppelen van de regenpijp van het riool en plaatsing van regentonnen. En als je daar subsidie voor wilt hebben, kijk dan even op de website van Tubbergen of Dinkeland. Zodat je zelf in ieder geval, als je nou denkt, ik zou niet weten wat ik mijn vakantie moet doen. Dit soort dingen zou kunnen aanpakken. Het is natuurlijk wel bijzonder heet. Dus ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, geef een portie voor vandaag wel aan Fikkie. Onderweg, Jackie Graham, Ultra.

maandagmiddag. We staan op de drempel van je maandagavond met Jackie Graham en Breaking Away. En ook nog Madonna met Celebration. Nou, we vieren dat het bijna maandagavond is. Hoe heb jij vandaag verkoeling gezocht? Lukte het een beetje om het hoofd koel te houden? Of heb je de zweetdruppels op plekken waar je niet wist dat ze konden ontstaan? Verkoeling krijg je van Twente FM met Ultra T. Dit is Free bij de Middagshow.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar vet mag je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet mag je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
13: Wil jij €500 netto verdienen?
14: Wat?
13: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
14: Wow.
15: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
13: Brusje doet meer met je.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waar militaire transporten langskwamen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun Russische ambassadeurs ook ontboden om spionage en sabotage. En de brandweer is nog volop bezig met het blussen van de brand in de binnenstad van Meppel, maar heeft hem onder controle. De brand in een pand brak vanochtend uit en het dak stortte in. Uit voorzorg werden een kinderdagverblijf, woningen en een bibliotheek ontruimd. Vanwege de vele rook werden vanmiddag 2 NL-alerts verstuurd. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal zomers en zonnig. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang rond de 30 graden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: De gitaren Streets hoor je voorbij komen. Het is alweer 13 juli vandaag. Met inmiddels 10 minuten over 6. Welkom hier maandagavond. We hebben de kop er weer af van deze werkweek. Voor iedereen die nog geen zomervakantie heeft. En anders zou ik zeggen, nou ja, lekker vakantie. Ook geen vervelende periode.
1: Twente actueel.
0: Moet je wel een beetje tegen de warmte kunnen. In Nederland wordt het 30 graden. Maar in zuidelijke delen van Europa hebben we echt extreme hitte. Daar wordt ook over geklaagd bij de Tour natuurlijk. Die wordt verreden en diverse parcoursstukken zijn al ingekort vanwege de extreem hoge temperaturen. En ook Pogacar heeft van zich laten horen. Die vindt het ook allemaal maar niet kunnen. Dat moet allemaal anders. Ja, ik snap het wel. Het zijn rare tijden. Nieuws dichter bij huis was er ook gisteren een uitslaande brand aan de Manderbrink in Enschede. Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden. Verder heeft de gemeente Almelo uit onderzoek naar voren gebracht dat inwoners iets minder tevreden zijn over de veiligheid in de stad. Vooral hangjongeren leveren de nodige problemen op. Daarover straks ook meer. En ook andere dingen. Heel veel lekkere muziek bijvoorbeeld voor je maandagavond. Ik heb Pepsi en Shirley voor je. Jennifer Lopez en nieuwe muziek van Robert van Hemert. Maar eerst James W. T.W. Dat wilde ik zeggen, ja.

Pepsi en Shirley. Typisch jaren 80 hitje. En Hardage. En daarvoor nog James T.W. en When You Love Someone bij de Middagshow van Twente. Het is maandagavond alweer. We hebben het gered. De kop van deze werkweek is eraf. En de Middagshow is er met het laatste nieuws uit Twente. In Almelo is onlangs een enquête gedaan onder het panel wat ze daar hebben. Almelo Praat. Dat is een groep inwoners van de gemeente die een paar keer per jaar een enquête over de stad invult. En deze keer ging het over de leefbaarheid. En uit die enquête blijkt dat buurtbewoners minder prettig met elkaar omgaan. En het steeds onveiliger vinden waar hangjongeren zijn. Straatintimidatie is ook een probleem wat veel voorkomt. En vooral vrouwen zijn daarvan te zeggen. Het slachtoffer zegt de panel Almelo Praat. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl. De gemeente die gaat deze resultaten verwerken om te kijken wat ze daar allemaal aan kunnen doen. En kijken of het dus de leefbaarheid in de binnenstad weer een beetje kan vergroten. Want vooral bij het station schijnen de problemen aanzienlijk te zijn. En klagen veel mensen over gevoel van onveiligheid door groepen hangjongeren. Nou, dat heb je dan af en toe zo. Dit is de Middagshow voor Twente met onderweg Jennifer Lopez, If You Had My Love. En ook Zandloopster, dat is de nieuwe single van Robert van Hemert. Die ga je straks horen.

Als ik toch iemand altijd met de zomer associeer, dan is het wel Jennifer Lopez. Zelfs de winterdag gaat de zon af en toe even schijnen als je Jennifer Lopez draait. If You Hate My Love. En daarvoor nog Womack & Womack & Teardrops bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Zometeen heb ik het streeknieuws voor je. Eerst tijd voor nieuwe muziek van Robert van Hemert.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
5: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een botsing tussen motor en een personenauto op de kruising Zuid-Esmarken-Rondweg, Lappenpad in Enschede, raakte zondagavond rond 6:30 een motorrijder gewond. De motor belandde in de sloot en bleek onverzekerd te zijn. Ambulancepersoneel bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Het jaarlijks zomerfestival voor senioren in Almelo gaat vandaag van start met een gezamenlijk ontbijt aan het huis van Katoen en Nu. Organisatoren Marja van Puur Huften en Henk Kloosterhof lichten het programma toe in de podcast Wie A Zegt. Activiteiten als line dance, een rondleiding en een fietstocht trokken massaal inschrijvingen. De deelname aan de activiteiten kost 5 euro. En aan de Lekstraat in Enschede veroorzaakte een explosie vanochtend rond 4 uur schade aan de woning. Een ruit sneuvelde en er ontstond brandschade. Buurtbewoners zagen mogelijk iemand een voorwerp neerleggen en later aansteken. Dat wordt nog onderzocht. De politie zette het gebied af en zoekt getuigen en camerabeelden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is er nog een tijdje zonnig en aangenaam. Komende nacht koelt het af bij een zwakke wind naar zo'n 16 graden. En morgen is het ook zonnig en het kwik kan oplopen naar zo'n 31 graden.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog even langzaam op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

veel hits heeft hij gemaakt. Dit is wel een van de lekkerste, vind ik zelf hoor. Running with the Night van Lionel Richie. En daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Dat vind je terug op 120.nl. En ook online nog meer Twente FM via de luisterpagina. Die vind je op twentefm.nl/luister. Onderweg Roxy Dekker met Ga Dan. En dit is eerst Rita Ora.

Ze heeft een nieuw album aangekondigd, Roxy Dekker. Nou, dat is mooi nieuws voor de fans. Ga Dan was een van de vorige singles van haar. En Rita Ora hoorde je ook nog met Let You Love Me. Vandaag een tropische dag. Veel plaatsen werd het 30 graden vanavond en vannacht. Dan koelt het ook niet extreem af. De minimumtemperaturen die liggen zo rond de 30, rond de 18 graden. Morgen en de rest van de week eigenlijk een beetje hetzelfde weerbeeld. Er is veel ruimte voor de zon overdag. Met in de middag wat sluierwolken. En temperaturen die uitkomen zo rond de 30 graden. Later richting het weekend lijken de temperaturen weer een klein stapje terug te doen. Dan hebben we te maken met 23 tot 25 graden. Kortom, het wordt een tropische werkweek. Met overdag dus 30 graden. Goed insmeren, beetje voldoende drinken. Later richting het weekend weer wat verkoeling.

invloedrijke artiesten wereldwijd. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En daarvoor hoorde je ook nog Daft Punk en Around the World. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de Biddershow. Dat betekent zometeen na 7 en niemand minder dan de man van de maandagavond, Richard de Vetter. Hij is je host bij de avonddienst. Veel plezier met hem. En wat mij betreft spreken we elkaar morgen weer bij een nieuwe Twente Komt Thuis.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
12: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
15: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslag techniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Men zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat in Ter Apel weer aan de slag. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. En hoewel nog nergens een drinkwatertekort is, raden de waterbedrijven aan om zuinig aan te doen met water. Vooral in de piekuren, 's ochtends en 's avonds. In Twente kan de waterdruk wat lager zijn. In delen van Brabant is het vanaf morgen overdag verboden om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP nieuws.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: veel zonniger kan je deze avonddienst niet beginnen. Kid Rock en All Summer Long.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Goedenavond, welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. Ja, je zou het misschien wel zeggen, maar... Blijkbaar is er weer een nieuwe hittegolf van start gegaan. Het wordt al heel snel hittegolf genoemd. En althans, de hitteplannen die vliegen je weer om de oren. Met bezweterug ook trouwens. Maar ik vind het altijd een klein beetje overdreven. Nou ja, natuurlijk voor sommige mensen moeten er bepaalde hitteprotocols zijn. Dit is wel andere hitte dan 2 weken geleden, denk ik. Je kan nu nog redelijk buiten komen zonder gelijk weg te smelten. Het is eigenlijk best wel lekker. En vannacht was het ook frisjes. We hebben het raam dicht gedaan. Het was gewoon fris. Bah. Een volle show. Waar ga ik het allemaal over hebben? We spreken nog even met het regionieuws met Theo de Rooij. Over natuurlijk die geweldige winst van Mathieu van der Poel afgelopen weekend in de Tour de France. Ik ga ook nog even met je terugkijken op het WK. Wat daar allemaal is gebeurd. Want het blijft maar doorgaan. Het wordt eigenlijk met de week... Je denkt van, het kan niet gekker. En vlak voordat ik hier naar de studio reed... Ja, het kan toch wel weer gekker. Nu een of andere man ergens in de Verenigde Staten... bekend heeft gemaakt. Dat is wel makkelijk, hè? Je gaat een oorlog beginnen. En daarna ga je gewoon geld vragen om schepen te mogen... of tenminste te bewaken. Het is een beetje net als wat gangs doen, hè? Van, dan moet je geld aan betalen en dan word je beschermd. Dus echt een heel goed verdienmodel wat dat betreft. Zakenman Boesang. Maar goed, het is niet anders. Straks natuurlijk ook de 80-90-100 regeling. Met een nummer uit de jaren 80, de 90 en de zero's. Dit keer met onder andere de allergrootste aller tijden Queen of Pop. Althans, sinds deze week. Wil je weten wat het is? Luister even, zometeen om 19:30 komt hij voorbij. En wat om 19:45 voorbij komt, ja. Hij is er weer. Robert Kramer, terug van vakantie. En zometeen hoor je alles over de Twentse evenementen van de komende week in Twente Rocks. En verder heb ik tracks klaarstaan die het eigenlijk onmogelijk maken om stil te blijven zitten. En dat is ook de bedoeling natuurlijk van dit programma. Zometeen One Republic en Sunshine. Maar allereerst, hij stond de afgelopen weken in de arena... En daar wordt al een beetje de nieuwe Michael Jackson genoemd. Maar ik weet niet of dat zo is. Misschien moet je het niet met elkaar vergelijken. Maar zijn show kan daar zeker aan tippen. Wat was die weer goed. Wat was die weer geweldig. Dit is Bruno Mars en Risk It All.

0: One Republic en A Little Bit of Sunshine. Nou, het is een beetje veel sunshine geworden. Maar goed, dat terzijde. Verder met het overzicht van de evenementen van komende week in Twente die nog niet zijn uitverkocht. En waar je dus gewoon nog naartoe kan onder de noemer Twente Rocks. En als het goed is heb ik aan de andere kant Robert weer hangen. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Ja, ik ben door de muziek heen aan het praten.
0: Ja, dat doen DJ's, hè?
1: Ja.
0: Dat is ons... Ja, ik weet niet. Dat is ons werk. Het was reparatie. Dus gaan mensen zitten tapen.
1: Ja, dat moet je niet willen. Nee, je moet het wel... Nee.
0: Dat moet je niet willen. Maar u bent weer terug van vakantie. Veilig de batterij opgeladen?
1: Batterij opgeladen. Auto kapot. Ja, het is... dit is allemaal wat.
0: Maar, doffe ellende weer.
1: Doffe ellende. We zijn afgesleept en...
0: Oh jee.
1: Ja, het is allemaal... het is niet uit. We zijn in Limburg geweest. En het is ook een mooi stukje Nederland, moet ik zeggen, hoor.
0: Dat is een heel mooi stukje Nederland. Mooi heuvelachtig en bebost. En ik mag er ook graag vertoeven.
1: Ja, ik ook. En het biertje, dat smaakt daar ook heel erg lekker. En ook in België trouwens, zijn we ook even geweest. En was weer... de weken vliegen voorbij, hè?
0: De weken vliegen inderdaad voorbij. En we gaan een beetje naar de komkommertijd toe, volgens mij. Want het gaat langzaam een beetje... Nou ja, we zitten nog wel in het een beetje in het festivalseizoen. Want er komen nog een aantal dingen aan. Dus dat is nog steeds niet afgelopen. Maar we gaan wel natuurlijk... volgens mij is de vakantie hier begonnen in de regio.
1: Ja, de vakantie is begonnen. Het is allemaal wel wat minimaler inderdaad qua activiteiten in Twente. Maar ik heb er wel wat uit weten te pakken.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Onder andere Grols Summer Sounds. En de eerste avond is al geweest, dat is 9 juli. Toen stond Frans Duits op het podium. De tweede avond, er zijn in principe drie avonden. De tweede avond is 16 juli. En dan kun je onder andere Thijs Boontjes, Douwe Bob zien. Dus dat gebeurt allemaal op de Grote Markt in Enschede. Mm-hmm. En 23 juli is er ook een Balkan Open Air evenement waarvan nog niet bekend is wie daar gaat optreden. Dus ik zou zeggen van hou het vooral even in de gaten, want ja, Enschede pakt altijd wel uit met deze dagen.
0: Ja.
1: Toegang is gratis, dus je kunt er gewoon naartoe. Het Marktplein kan redelijk vol zijn, dus dan is het achteraan sluiten. Maar goed, dat spreekt voor zich. Vervolgens gaan we naar Hengelo. De Wieners Plays Buddy Holly. En dat is een tribute band. En die spelen Buddy Holly. En die band was al eerder in de wereld draai door. En ze waren al in meer dan 50 theaters te zien. Dus dat is denk ik wel mooi om daar ook even naartoe te gaan. Dat is 17 juli.
0: Dat is wel een tijd geleden natuurlijk, de wereld draai door.
1: Ja, zo een tijdje geleden. Maar ja, vaak blijven de artiesten die daar hebben gestaan toch wel hangen. Hè?
0: Ja, zeker.
1: De ene minuut die doet het dan toch, op een of andere manier.
0: Dat is wel bijzonder. Ja.
1: Ja. En dan hebben we Lumina in de Grote Kerk. En ik heb het er ook even met je over gehad. Dat is een audiovisuele voorstelling van 40 minuten. Daar kun je lichtshows zien. Er is gecomponeerde muziek die speelt dan op de achtergrond. Ja, en de hele kerk is eigenlijk omgebouwd in één mooi lichteffect. En dat is wel heel bijzonder om te zien. Choreografie is van X-Dance. En het is eigenlijk de tweede speelronde. Het was even langs mij heen gegaan. Okay. Het speelt van 29 mei tot en met 6 september. Dus er zijn nog wel wat tijdsloten vrij. Je koopt in principe een tijdslot, zeg maar. Je betaalt €15 en ben je 40 minuten in de kerk. En dan kun je vanaf je kerkbank kun je zien wat er om je heen gebeurt in de kerk. Dus dat is wel... Ja, lijkt me wel heel bijzonder.
0: Ja, heel apart.
1: Ja, echt wel heel apart. Dus het is een beetje... Ja, even nadenken. In Amsterdam heb je ook zoiets. Fabriek de Lumière. Dat is, dat is eigenlijk zo'n een heel groot pand waar van alles gebeurt qua lichteffecten. En dat is wel heel vet om te zien, hoor. En vervolgens heb ik... op oogst speelt ook nog wat. En dat is zaterdag. Dat is de reisopera Camping Tour. De Nationale Reisopera met Thijs Sonnevank. En voor de hele familie brengen ze Clara de Neushoorn over het buitengewone leven van een superster. En dat is natuurlijk ook weer bijzonder. Dat is zaterdag op oogst. Dat is wat ik eruit gehaald heb. En natuurlijk is er ook Zwarte Cross, hè?
0: Ja, het Zwarte Cross, maar ik weet niet of daar nog kaartjes voor zijn. Ik hoorde eerst van wel, maar ik weet het nooit. Ik weet het eigenlijk niet meer.
1: Is er nog niet? Ik heb geen idee.
0: Volgens mij waren er nog wat. Wat wel een beetje raar is dat bekend is geworden. En dat vind ik een beetje raar. Dat even serieus, die treedt dan natuurlijk op. Met hun, die hebben een gigantische hit vorig jaar gescoord met Baila de Gasolino. En nou staat er overal, maar ik weet niet wat dat waar is. Ik weet niet of jij dat meegekregen. Dat de Zwarte Cross heeft gezegd, prima, maar dat ga je niet spelen. Er wordt gewoon censuur gepleegd hier.
1: Ik vind het heel bijzonder, want dat is jouw trademark, wou ik haar zeggen. Daar zijn ze bekend mee geworden.
0: Dus waarom mag je die dan...
1: Wat verwachten ze dan nog?
0: Ik heb het even zo gelezen. Stond volgens mij geen uitleg bij waarom niet. Maar ik vraag me af gewoon echt waarom niet. Omdat alles aan puin wordt geslagen of zo. Geen idee,
1: want de band zonder banaan die heeft ook zo'n versie.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd of de band zonder bananen mag spelen, want die is ook wel grappig, moet ik zeggen. Hoor.
0: Staan die er ook?
1: Ja, de BSB staat ook op de Zwarte Cross. Ja.
0: Kijk, dan moeten die hem gewoon spelen. Fuck it.
1: Ja, inderdaad. Fuck it.
0: Ja, Zwarte Cross gaat gewoon overal dwars tegenin. Dus ik vind het raar dat er dat hier een ban op is. Maar goed, we gaan als we gauw we daar meer over weten, dan laten we dat weten.
1: Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat het zo is. Dit is niet iets zoals ik de Zwarte Cross ken.
0: Nee. Als laatste nog even, wat we toch even moeten bespreken, is afgelopen vrijdag. We hebben lang op moeten wachten, maar eindelijk het 25e album van de Stones kwam uit.
1: Ja.
0: En er is een hoop over gezegd.
1: Hackney Diamonds, hè? Ja. 2023.
0: Hackney Diamonds heb ik nog gehaald. Deze heb ik nog niet, maar het is eigenlijk wel een goed album geworden weer.
1: Ik vind deze beter dan, dat is mijn mening, dan Hackney Diamonds. Het klinkt vrolijker, het is melodieuzer, het is bluesy. Het heeft zoveel elementen. Ik vind het echt een heel tof album. En Paul McCartney en Robert Smith doen mee, hè?
0: Ja, niet zo heel veel, maar wel genoeg in ieder geval. Okay. En staan er volgens mij ook twee covers op. Daar zijn natuurlijk de Stones meesters in, want ze zijn ooit begonnen als blues coverbandje. Hier staan weer twee covers op die ook gewoon heel goed ontvangen worden. Dus ja, smaak blijft altijd persoonlijk. Dus één vindt het wel goed en ander niet. Maar het merendeel wat ik heb gelezen, vond dit gewoon een goed album. Niet het meest waanzinnige album. Het is natuurlijk meer van hetzelfde, maar dat hoeft ook helemaal niet. Het is gewoon, je zet hem op en je gaat gewoon genieten.
1: Ja, want In the Stars heb je straks klaarstaan volgens mij, hè?
0: Yes.
1: Maar ik hoorde dat zojuist op de radio. Ik had het helemaal niet gelinkt aan de Rolling Stones. Het is best wel een modern nummer.
0: Is het ook? Ja. Ik weet het toch altijd weer goed te brengen.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja, ik was wel verrast. Van het weekend even goed wat luisterbeurten gegeven. Die album verkoopt natuurlijk ook als een gek weer. Hè? Want er zijn zoveel Rolling Stones fans.
0: Ongelooflijk.
1: Ze gaan als warme broodjes over de toonbank, die LP's.
0: Ik denk dat we maar gewoon... De Stones moeten gaan draaien. Volgende week spreken wij elkaar weer voor een nieuwe...
1: Als er wat is, ik ga wel kijken.
0: Ja,
1: we gaan kijken. Ja, fijne uitzending.
0: Komt goed. En dit zijn de Stones en In the Stars.

0: Fantastische plaat in de Stars van de Stones. Nieuw album is uit. Ga naar je platenzaak. Haal die plaat. Je krijgt er geen spijt van. Fantastisch. Zometeen heb ik voor je de 80-90-100 regeling. Met een dame die echt de queen of pop is. En sinds deze week zeker. En ook nog Midnight Oil met Beds Are Burning.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een botsing tussen motor en een personenauto op de kruising Zuid-Esmarken-Rondweg, een Lappenpad in Enschede, raakte zondagavond rond 6:30 motorrijder gewond. De motor belandde in de sloot en bleek onverzekerd te zijn. Ambulancepersoneel bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Het jaarlijks zomerfestival voor senioren in Almelo gaat vandaag van start met een gezamenlijk ontbijt aan het huis van Katoen en Nu. Organisatoren Marja van Buur-Huften en Henk Kloosterhof lichten het programma toe in de podcast Wie A zegt. Activiteiten als line dance, een rondleiding en een fietstocht trokken massaal inschrijvingen. De deelname aan de activiteiten kost €5. En aan de Lekstraat in Enschede veroorzaakte een explosie vanochtend rond 4:00 schade aan de woning. Een ruit sneuvelde en er ontstond brandschade. Buurtbewoners zagen mogelijk iemand een voorwerp neerleggen en later aansteken. Dat wordt nog onderzocht. De politie zette het gebied af en zoekt getuigen en camerabeelden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is er nog een tijdje zonnig en aangenaam. Komende nacht koelt het af bij een zwakke wind naar zo'n 16 graden. En morgen is het ook zonnig en het kwik kan oplopen naar zo'n 31 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

Midnight Oil and the Beds Are Burning. Zometeen informatie uit de regio met Theo de Rooij over de winst van Mathieu van der Poel afgelopen weekend in de Tour de France. Zometeen meer hierover. Maar eerst verder met de 80-90-100 regeling. Een nummer uit de jaren 80, de jaren 90 en de Zero's. Omgekeerde volgorde uit 2003. The Outcast met Heya. Michael Jackson met Remember the Time uit 1992. Hoor je daarvoor? We beginnen met een dame. Ja, ze is als eerste Amerikaanse vrouw erin geslaagd om in 5 decennia nummer 1 albums te produceren in de Britse hitlijsten. Dat moet er wel bijgezegd worden. Over welke zangeres hebben we het hier? Madonna. Ze wist het record te vestigen met haar nieuwste album Confessions 2. En de eerste keer dat Madonna de Britse hitlijsten aanvoerde was met Like a Virgin uit 1984. En in de decennia daarna slaagde de zangeres daarin met albums als Ray of Light uit 1998... Confessions on the Dance Floor uit 2005, MDNA uit 2012. En in totaal stond de 67-jarige artiest 13 keer bovenaan de albumhitlijst. Dat is samen met Elvis Presley nu goed voor een 5e plaats op een lijst met artiesten met de meeste nummer 1 albums. Alleen Robbie Williams, The Beatles, Taylor Swift en de Rolling Stones die staan nog boven haar. Confessions 2, die uit is, die werd tot nu toe trouwens goed ontvangen. Recensenten omschreven het als haar beste album in decennia. Nou ja, dan moeten we ook maar wat gaan draaien natuurlijk van The Queen of Pop. En ik heb gekozen voor een nummer uit 1986. Vind ik een van haar mooiere nummers. Dit is Madonna met Live to Tell.

0: Holocaust. Hey ja, 2003. Daarvoor uit de 90s, Remember the Time, Michael Jackson. En ik begon uit die 80s met Madonna en Live to Tell. Dit was de 80-90-100 regeling. Zometeen David Bowie en daar is hij weer. Mick Jagger met Dancing in the Street. Maar voor het zover is...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, Mathieu van der Poel die heeft een overwinning behaald in de Tour de France. In een zware heuvelrit reed hij lange tijd in de aanval en was hij de grote smaakmaker van de kopgroep. Bij de finish in Ussel bleek Van der Poel ook nog de sterkste. Ja, wat een fantastische overwinning was dat toch, Theo de Rooij?
2: Ja, ongelooflijk. Zo zie je ze niet zo heel vaak, hoor. Die komen niet elk jaar voor in de Tour. Het is heel erg bizar om op zo'n dagen een toprenner te zien die eigenlijk van zo'n etappe van de wielersport een soort computerspelletje maakt. Als je achter je computer zit, dan hoop je dat je het spelletje zo kunt uitspelen. Maar dat lukt bijna nooit. Maar dan lukt het hem dus gewoon in een etappe in de Tour de France. Het is ook een beeld wat we deze hele Tour al zien. Hè? Je zit de tweede of de derde dag, en de derde dag zit je naar de Tour te kijken. En dan denk je bij jezelf, maar dit is een beeld wat we normaal in de laatste week van de Tour zien, de laatste bergetappes. Dan is het peloton gesloopt en dan lossen die renners overal en ze rijden overal en nergens. Moeten vechten om op tijd binnen te komen. Eerst die Tour is pas 2-3 dagen oud. En dat beeld zag je gisteren ook weer. Ja, die gasten die moeten verschrikkelijk afzien. Dat is, ze hebben één voordeeltje, hoe rapper ze rijden, hoe meer koeling ze hebben. Wat statische sportbeweging kun je natuurlijk niet vergelijken met wielrennen. Dan heb je toch altijd wel die koeling. En daardoor kunnen ze het natuurlijk ook volhouden. Maar de omstandigheden zijn natuurlijk verschrikkelijk. En zeker in het Centraal Massief. De wegen die zagen er nog wel redelijk goed uit. Maar soms is het asfalt gesmolten. Ik heb zelf al tientallen jaren hebben moeten omgaan met deze omstandigheden. En ja, de mogelijkheden om renners te voorzien van ijs en drinken en bidonnen en noem maar op, die zijn aanzienlijk verruimd. Jouw keuze.

0: Mr. Bowie, Mr. Jagger, Dancing in the Streets. Stay tuned, zometeen nog een uur avonddienst, waarbij ik nog even terugkom op wat er allemaal gebeurt op het WK voetbal. En de juniorkamer die doet een zeepkistrace in Oldenzaal. En let op, er is nog plek. Je hoort zo meteen meer hierover van Gijs Kamphuis.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één.
3: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
4: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
5: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwwerkdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl, OOFY.
15: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
16: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De 4 astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het weer van Weer Online. Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: van die hele zweetfilm Dirty Dancing. Hungry Eyes van Eric Carmen.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Eric Carmen en niet Cartman. Niet Cartman, dat is totaal iemand anders. Ja, welkom terug bij de avonddienst hier op jouw Twente FM. Nog een uurtje. Wat gaan we samen allemaal even nog beleven? Dat is toch wel weer wat. Ik kijk straks nog even vooruit op wat gaat komen bij het WK voetbal. We hebben nu 2 rustige dagen gehad. Lekker even bijkomen. En vandaag ook Tour de France natuurlijk, rustdag. Altijd goed, even die rust pakken. En morgen barst alles weer los met de wedstrijden. En woensdag ook. Dus vanavond heb je nog een vrij avondje. Dan nog lokaal nieuws van de juniorkamer. Die doet namelijk een zeepkistenrace hier in Oldenzaal. En er is nog plek. Je hoort zometeen meer hierover via Gijs Kamphuis. En dan, ja, dat vind ik toch altijd weer belangrijk. Heel belangrijk bericht dit. Atone Brewing, dat is een lokale bierbrouwer uit Enschede, die maakte vandaag bekend samen met Van der Streek Bier uit Utrecht een nieuw heerlijke gele rakker te hebben gebrouwen. Ja, het water loopt nu al uit de mond als ik eraan aan denk. Om straks een lekker biertje, lekker naar huis en even nog een lekker fris biertje aan de mond zetten. Dat in ieder geval allemaal straks. Snel verder met de muziek. Zometeen Sophie B. Hawkins met Right Beside You. En dit is Talk to You van Another en 54 Ultra.

blijven leuk. Hè? Right Beside You, Sophie B. Hawkins. En daar straks zal ik het met Robert het volgende uur met Twente Rocks agenda nog even over Baila de Gasolino. Dat niet welkom zou zijn op de Zwarte Cross van aankomend weekend. Dat kwam voor de band even serieus als een verrassing. Want volgens zanger Stefan Visser werd bij de boeking bijna een jaar geleden al aangegeven dat de band het nummer niet mocht spelen. Ze dachten dat het een grap was en hebben er geen aandacht meer aan geschonken, vertelt hij. Maar het was blijkbaar geen grap. Maar het grappige is, op de Zwarte Cross website zelf staat nog een bericht van F Serieus zelf. En die zeggen van, joe, na de Zwarte Cross 2025 kondigen wij een officieel baila-verbod aan. God, we kunnen het nu meer niet meer luchten of horen. Gek werden we ervan. Echt zelfs een randkrankzinnige, onverlaat, die speelde zelfs klaar om 33 keer achter elkaar Baila de Gasolino te draaien. En dat nog wel in Café Harder. Zo'n beetje het laatste baken van goede smaak dat de Zwarte Cross nog bezit. De band zegt, wij willen met ons hoofd tegen de muur bonken als we nog één keer Baila hoorden. We wilden iedereen die het waagde om nog één keer de woorden croquetto, berenklauwers of frikandello in de mond te nemen, met geweld dwingen, jawel, met geweld, om een uitgedroogde XXL Mexicano te deepthroaten. Ja, we wilden, ja, heel eerlijk, eigenlijk wilden we gewoon een spuitje als we nog één keer Baila, Baila, Baila moesten horen. Maar ja, je weet het, principes zijn zoals tandenborstels. Eens in de zoveel tijd moet je ze vernieuwen om een beetje fris te blijven. Ja, je komt er alleen maar achter als je naar de Zwarte Cross gaat. En dan weet je of Baila de Gasolino voorbij komt

Ja, de Zwarte Cross aankomend weekend is zover. Dit waren de High No's. En mocht je gaan groeven en stoeven, en dan kom je er vanzelf achter of Baila de Gasolino wordt gespeeld door Even Serieus. Ja of nee. Snel verder met een fijne artiest uit Enschede. Dit is Loek met Looking at You.

0: mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
9: Oh nee, mijn remmen! Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een botsing tussen motor en een personenauto op de kruising Zuid-Esmarken-Rondweg en Lappenpad in Enschede raakte zondagavond rond 6:30 motorrijder gewond. De motor belandde in een sloot en bleek onverzekerd te zijn. Ambulancepersoneel bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Het jaarlijks zomerfestival voor senioren in Almelo gaat vandaag van start met een gezamenlijk ontbijt aan het huis van Katoen en Nu. Organisatoren Marja van Puur Huften en Henk Kloosterhof lichten het programma toe in de podcast Wie A zegt. Activiteiten als line dance, een rondleiding en een fietstocht trokken massaal inschrijvingen. De deelname aan de activiteiten kost €5. En aan de Lekstraat in Enschede veroorzaakte een explosie vanochtend rond 4:00 schade aan de woning. Een ruit sneuvelde en er ontstond brandschade. Buurtbewoners zagen mogelijk iemand een voorwerp neerleggen en later aansteken. Dat wordt nog onderzocht. De politie zette het gebied af en zoekt getuigen en camerabeelden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is er nog een tijdje zonnig en aangenaam. Komende nacht koelt het af bij een zwakke wind naar zo'n 16 graden. En morgen is het ook zonnig en het kwik kan oplopen naar zo'n 31 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Het begin van je week wordt net iets makkelijker met Richard de Vetter. Dit is de

0: George Michael. Ah, dit was wel goed, hè? In de tijd van Wham. I'm your man. Hier op de avonddienst Twente FM.
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ga ik daar even mee verder. Namelijk de op zaterdagmiddag 18 juli. Let op, aanstaande zaterdag dus. Dan verandert de Carl Heupinklaan in Oldenzaal in een racebaan. Niet voor auto's, maar voor zeepkisten. Na succesvolle toppendansedities, nou voorbeeld van het tv-spektakel Talent de Zeen in de Lucht, in het Hulsbeek in 2022, 2023 en 2024, kiest de juniorkamer Oldenzaal nu voor spektakel Op het Droge. Ga daar kijken. En we hadden er even een gesprek over met Gijs Kamphuis.
2: Ja, nee, als juniorkamer willen we eigenlijk elke 3 jaar een nieuw evenement organiseren. En we hadden juist de talentenserie in de lucht op het Hulsbeek, ja. De deel toppendansen. En dat gaan we nu aanpassen naar een zeepkistenrace. Je bouwt eerst de schans, zeg maar. En dat is dan wel een klein schansje waar het karretje van afgaat. Maar je hebt op het parcours natuurlijk de nodige hindernissen. Dus ook hier zit wel weer wat werk in. Ja, nog kijk, hier hoeft de schans natuurlijk niet zo heel hoog te zijn. Maar we gaan van de Carl Heupinklaan af. En die gaat natuurlijk ook al redelijk snel naar beneden. Dus het is een schans van 1,5 meter hoog ongeveer. Dus dat gaat wel. Op een gegeven moment haal je wel zo'n beetje een 35, 40 kilometer per uur. Dat ga je wel halen, denk ik. Ze komen eigenlijk overal vandaan. Een beetje her en der. Meestal zit wel in Oldenzaal waar ze vandaan komen. Wat carnavalsverenigingen die meedoen. Ook wel dit nabije omgeving. Weerslo, Pers Cup doet bijvoorbeeld mee. En ook nog wel wat verder in het land. Iemand uit Aalten. Dus we hebben mooi wat deelnemers. We hadden gehoopt op iets meer. Maar op zich komen we hier ook wel mee rond. En we doen gewoon dat alle deelnemers een tweede keer mogen. Als mensen zich nog aan willen melden, dan kan dat altijd. Dat kan via de website. tltz-oldenzaal.nl

0: 1984. The Bell of St. Mark van Sheila E. Ja, en dan, ik zou nog even naar het WK teruggaan, maar er komt even iets anders tussendoor. Want vanmiddag zat ik thuis en ik kreeg een appje van mijn vrouw. Want die had het al eerder gezien en later werd het bekendgemaakt op de NOS-pagina en nu.nl. Ja, iets wat mij toch wel bezighoudt, moet ik zeggen. Voetbalscheidsrechter Rob Dieprink, die is maandag op 38-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieprink die werd maandag gevonden in zijn Gelderse woonplaats Borculo. En de politie heeft onderzoek gedaan naar het overlijden en meldt dat de betrokkenheid van andere personen is uitgesloten. Vanwege de privacy maakt de politie over de doodsoorzaak niets bekend. De dood van Dieprink die volgde enkele maanden na zijn arrestatie toen in Londen. Hij werd daar opgepakt omdat hij werd verdacht van het aanranden van een minderjarige jongen in een hotel. De scheidsrechter ontkende al deze beschuldigingen en de zaak werd geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Ja, de FIFA haalde hem wel van de lijst voor het WK, waar hij als VAR was geselecteerd. En de KNVB liet hem na het incident wel wedstrijden fluiten tot de zaak naar buiten kwam. En daarna werd Dieprink intensief begeleid door de KNVB. Scheidsrechtersbaas Raymond van Menen zei vorige maand dat de zaak een ontzettende impact op Dieprink had, maar dat hij komend seizoen zijn rentree gewoon zou maken in het profvoetbal. Heel jammer, want ik ken zelf, moet ik eerlijk zeggen, Rob ook. Omdat hij is een aantal jaren geleden, denk ik 4-5 jaar geleden. Ik ben er zelf ook scheidsrechter bij SV Delden. Mooi clubje
1: uit Delden.
0: En daar kwam Rob, was uitgenodigd op een scheidsrechtersavond die wij 1-2 keer in het jaar hadden. Meestal werden dan even de nieuwe regels weer doorgesproken. We hadden Rob uitgenodigd en die kwam dan wat meer vertellen. En ook over de VAR, omdat hij daar echt bij betrokken is. Van hoe gaat het nou in zijn werk? Hoe werkt dat? En kreeg een mooi inkijkje over. Hè, er is al heel veel over de VAR gezegd, maar dan hoor je in ieder geval van binnenuit van hoe dat nou precies werkt. En het is allemaal niet feilloos. Het blijft toch mensenwerk. VAR maakt ook fouten. Rob kon dat haar fijn uitleggen. En daarna heb ik nog een aantal keren contact met hem gehad. Gewoon wat vragen die in de wedstrijd oppopten, kon ik altijd bij hem terecht. Dus ik was er best wel van. Het maakte een behoorlijke indruk. Rob Dieprink, 38 jaar. Maar 38 jaar oud geworden. Zal geen wedstrijd meer fluiten, helaas, voor de Eredivisie. Ja, een beetje lastig om dan door te gaan. Maar ja, we gaan toch door. Het WK gaat door. Dat wacht op niemand. De kwartfinales zijn geweest. Noorwegen, Frankrijk won van Marokko met 2-0. Spanje met 2-1 van onze zuidenburen België. En Zwitserland verloor helaas met 1-3 van Argentinië. En dan als laatste Noorwegen-Engeland. Ik heb de wedstrijd zitten kijken. Normaal gesproken heeft Engeland een beter team. Maar ik vond de Nooren bizar goed voor de dag komen. Eens is, het was wel een beetje de twee toptalenten waar het om ging. Kane tegen Haaland, die liet het een beetje afweten. Die hebben we eigenlijk bijna niet gezien in de wedstrijd. Maar er is er maar eentje die we wel hebben gezien. Die scoorde 2 keer waardoor Engeland won met 2-1. Dat was Jude Bellingham. En als we dan gaan kijken dan voor de finales, de halve finales. Die zijn morgen Frankrijk-Spanje. Om 9 uur en woensdag dan Engeland-Argentinië om 9 uur. Ga dat zien. Dus dat is wel mooi. Er werden allemaal wat nummers van Oasis gespeeld als Kane weer had gescoord. Maar nu was het Jude Bellingham. En dan is er maar één nummer wat natuurlijk dan gespeeld.

Phil Collins en You Can't Hurry Love. Daarmee bijna aan het einde gekomen van deze maandagavonddienst. Maar even nog een belangrijk, heel belangrijk bericht. Namelijk Atzoon Brewing. Die kwam pas in september 2025 op gang. En brengt nu samen met Van der Streek Bier uit Utrecht een nieuw collaboration bier uit. Genaamd Chest Candy. En dat is, is een nieuw Zealand New England Double IPA. Van 7,6%. Volgens de brouwers draait het om veel hop en een zachte body en een smaak die wel flink binnenkomt. Ja, dit is een bier dat groot klinkt zonder log te worden, zeggen de brouwers. En de brouwers zijn Ronald van der Streek Bier en Martin van Atzoon Brewing. Voor de Hengeloze brouwerij Atzoon Brewing is deze samenwerking een flinke stap. De brouwerij die begon vorig jaar en liet de eerste bieren brouwen in Dinkelbieren in Losser. In december 2025 volgde de eerste lancering in de bierstudio in Hengelo. En het plan was om een brouwerij met proeflokaal in Hengelo te openen. Totdat in januari ineens iets anders op hun pad kwam. Namelijk de failliete brouwerij Stanislau in Enschede. Die konden ze overnemen. En daarmee hadden ze ineens een eigen plek om verder te bouwen aan hun eigen merk. Dat nu Craft District Twente heet. De voormalige Ministenkerk in Enschede werd omgedoopt tot Craft District Enschede. En is op dit moment de thuisbasis van Atzoon. De link met Hengelo is er nog steeds volop. Alle eigenaren van de brouwerij komen uit Hengelo. En het plan om ook daar een plek te openen ligt nog steeds op tafel. De volgende stap, Craft District Hengelo. Ja, en het leuke van deze brouwerij is dat elke naam van hun biertje komt van een song. Ze hebben Roots uitgebracht. Dat is natuurlijk van Roots Bloody Roots van Sepultura. Ze hebben Lekini's Juice uitgebracht. Dat is van de Live. En dit was dus Chest Candy van de band Stray From The Path. Die ga ik niet draaien, want dan ga je denk ik je oren dicht doen. Dit is nog een vrij ruig nummer. Maar ik kan wel zeggen, dit was de avonddienst. Volgende week ben ik er weer. En ik zeg cheerio.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongsweer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
16: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
11: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een botsing tussen motor en een persoonauto op de kruising Zuid-Esmarken-Rondweg, een Lappenpad in Enschede, raakte zondagavond rond 6:30 motorrijder gewond. De motor belandde in een sloot en bleek onverzekerd te zijn. Ambulancepersoneel bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Het jaarlijks zomerfestival voor senioren in Almelo gaat vandaag van start met een gezamenlijk ontbijt aan het huis van Katoen en Nu. Organisatoren Marja van Puur Huften en Henk Kloosterhof lichten het programma toe in de podcast Wie A Zegt. Activiteiten als line dance, een rondleiding en een fietstocht trokken massaal inschrijvingen. De deelname aan de activiteiten kost €5. En aan de Lekstraat in Enschede veroorzaakte een explosie vanochtend rond 4:00 schade aan de woning. Een ruit sneuvelde en er ontstond brandschade. Buurtbewoners zagen mogelijk iemand een voorwerp neerleggen en later aansteken. Dat wordt nog onderzocht. De politie zette het gebied af en zoekt getuigen en camerabeelden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is er nog een tijdje zonnig en aangenaam. Komende nacht koelt het af bij een zwakke wind naar zo'n 16 graden. En morgen is het ook zonnig en het kwik kan oplopen naar zo'n 31 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Mooi hold hem, dat welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Nederland gaat meedoen aan de militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een overleg in Parijs met bondgenoten. De zogeheten Coalition of the Willing. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar in buurlanden. Mocht er een staakt het vuren komen met Rusland, dan worden de militairen wel in Oekraïne ingezet. Het COA is blij met de nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum hoeven vanaf morgen niet meer buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem, het landelijke tekort aan opvangplekken. En een deal die president Trump maakte met de Amerikaanse Belastingdienst is door de rechter van tafel geveegd. Zijn bedrijven zouden daardoor vergaande fiscale bescherming krijgen. In de eerste presidentstermijn van Trump lekte zijn belastinggegevens uit. De Belastingdienst had meer moeten doen om dat te voorkomen, vond hij. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Het is zomer in Twente.
16: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
15: Hier komt Twente samen.
16: Dankjewel
15: dat ook jij erbij bent.
16: Twente FM.
15: De nachtdienst.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerte. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een botsing tussen motor en een personenauto op de kruising Zuid-Esmarken-Rondweg, een Lappenpad in Enschede, raakte zondagavond rond 6:30 motorrijder gewond. De motor belandde in een sloot en bleek onverzekerd te zijn. Ambulancepersoneel bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Het jaarlijks zomerfestival voor senioren in Almelo gaat vandaag van start met een gezamenlijk ontbijt aan het huis van Katoena Nu. Organisatoren Marja van Puur-Huften en Henk Kloosterhof lichten het programma toe in de podcast Wie A zegt. Activiteiten als line dance, een rondleiding en een fietstocht trokken massaal inschrijvingen. De deelname aan de activiteiten kost €5. En aan de Lekstraat in Enschede veroorzaakte een explosie vanochtend rond 4:00 schade aan de woning. Een ruit sneuvelde en er ontstond brandschade. Buurtbewoners zagen mogelijk iemand een voorwerp neerleggen en later aansteken. Dat wordt nog onderzocht. De politie zette het gebied af en zoekt getuigen en camerabeelden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is er nog een tijdje zonnig en aangenaam. Komende nacht koelt het af bij een zwakke wind naar zo'n 16 graden. En morgen is het ook zonnig en het kwik kan oplopen naar zo'n 31 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Wil jij 500 euro netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
4: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Ronde werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is zomer in Twente.
9: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
8: Hier komt Twente samen.
9: Dankjewel
8: dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM.
8: De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geloof je me niet? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. Mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft 2 tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. 1 bemanning is dit uit India's omgekomen, 8 anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de band tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein. Het was niet zo moeilijk om het paleis binnen te komen. In de zomer is een deel van Buckingham Palace open voor rondleidingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.